0: continuons.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, al moest dat zonder blushelikopters omdat het te donker is. Boeren uit de buurt leveren water aan met hun tractoren en grote watertanks. Maar het blijft moeilijk, de vuurhaarden zijn moeilijk bereikbaar en de wind draait vaak. Gisteren zijn 600 mensen die in het dorpje Soerbrot wonen uit voorzorg geëvacueerd. De meesten konden bij familie of vrienden terecht. Zo'n 40 mensen brengen nu de nacht door in het sportcentrum van Malmedy, dat als opvangcentrum is ingericht. De rook is gisteravond nog over verschillende dorpen gedreven. Inwoners krijgen de raad om binnen te blijven en ramen gesloten te houden. In Bornham in de provincie Antwerpen hebben meer dan 9000 wandelaars en lopers de finish gehaald van de dodentocht. Een kleine 4000 mensen moesten afhaken nog voor ze de 100 kilometer hadden afgelegd. De deelnemers waren vrijdagavond vertrokken en moesten voor 9:30 gisteravond aankomen. De mensen die het haalden waren heel blij, al was het voor sommigen toch ook wel de laatste keer.
2: Zo va? Veel blij, maar zo va, we zijn er vanaf.
3: Goed opgelucht en blij dat we het gehaald hebben, hè?
4: Ja, geks en doen is zeer, dat is alleen vermoeiend.
5: Eén keer en nooit meer.
1: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam wel 2 keer op achterstand, maar strafcornerspecialist Alexander Hendricks maakte er nog 3-2 van. Hendricks moest wel toegeven dat België het niet makkelijk had.
5: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar... Ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk de 3-2 is het belangrijkste.
1: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, ook aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal recht trekken. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Maandag nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met af en toe regen of buien en zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Goedemorgen, het is 7:14 nieuws met Shema Saizai. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, al moest dat zonder blushelikopters omdat het te donker is. Boeren uit de buurt leveren water aan met hun tractoren en grote watertanks. Maar de vuurhaarden zijn moeilijk bereikbaar en de wind draait vaak. Gisteren zijn 600 mensen die in een dorpje vlakbij wonen uit voorzorg geëvacueerd. Al wou toch niet iedereen vertrekken. Deze man bijvoorbeeld wou absoluut thuis blijven, ook al omdat hij kippen en een hond heeft. Maar stress heeft hij niet, zegt hij.
1: Ik wil niet abandonner ce bâtiment pour commencer. Et secondo, j'ai des poules à soigner et un chien qui me réclame. On va dormir ce soir ici. Sans stress, aucun.
0: De Europese Unie zet intussen extra middelen in om België te helpen. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 helikopter uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone neergeschoten in het Roemeense luchtruim. Het vliegtuig was bezig aan een patrouillevlucht voor de NAVO. Het is al de 4e drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Vannacht werd de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met Russische raketten. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Oekraïne lanceerde zelf ook minstens 600 drones in de richting van Moskou. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand dus wel telkens ombuigen. Toch beseft speler Roman Duvekot dat het beter moet.
2: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
0: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. In de zevenkamp is Noor Vits 11e geworden. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor haar het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En op de 10.000 meter heeft Isaac Kimeli moeten opgeven, vermoedelijk met een blessure. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal rechttrekken. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zonnewolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met af en toe regen of buien en dan nog zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Ineke Plasgaard.
4: Goedemorgen, zondagochtend. En ik hoop dat u die begint met de energie van dit nummer. Welkom.

L'amour est un oiseau rebelle. Muziek uit Carmen van Georges Bizet, hier uit de mond van mezzo-sopraan Magdalena Kozina, samen met het Chor der Deutschen Staatsoper Berlin en de Berliner Philharmonica. De rebelse vogel die laat zich niet temmen en dat is op zich een goede eigenschap. Je niet laten beperken tot wat anderen van je denken of verwachten. En je niet laten beperken tot wat gezien wordt als normaal in je eigen tijd. Want ja, moesten componisten dat doen, dan zouden ze allemaal de hele tijd heel gelijkaardige dingen schrijven. En ja, dat zou best saai zijn voor ons om naar te luisteren. Mahler die liet zich zeker niet beperken tot wat courant was in zijn eigen tijd. Hij leefde in de late 19e eeuw, de vroege 20e eeuw. En het was toen echt populair om programmamuziek te schrijven. Muziek waar een verhaal bij hoort. En Mahler, ja, die had het al gedaan. Die kon dat. Maar dan schrijft hij in 1904 zijn zevende symfonie. En daar hoort geen verhaal bij. Het mocht dan wel de mode zijn, maar Mahler die kon dat loslaten. Dit is één deel uit die zevende symfonie. Nachtmuziek.

Tweede deel, Nachtmuziek uit de zevende symfonie van Gustav Mahler, hier door het Tonhalle Orkest uit Zürich. Sommige componisten kunnen de meest engelachtige muziek schrijven. Muziek die klinkt alsof ze niet van deze wereld is. Muziek die heel even alles laat vergeten. Maar componisten zijn en waren mensen. En hoe vredevol hun muziek ook klinkt, de mens erachter, die was zeker niet altijd even vredevol. De man die dit geschreven heeft, bijvoorbeeld, die heeft het zeker niet vredevol gehouden in zijn leven. Dit is van Carlo Gesualdo.

Les Arts Florissants, onder leiding van Paul Agnew, met Sento che nel partire, uit de secondo libro di Madrigali van Carlo, beter Gesualdo, die dus hemelse muziek kon schrijven, maar die rust niet vast kon houden in zijn leven, want hij vermoordde zijn eerste vrouw en haar minnaar nadat hij die samen betrapte. Zijn gedrag was dus een pak minder mooi dan zijn muziek. Celliste Nina van Hoenacker nu, met Appearance One.

Appearings won van Eden Lansdale door Talent van hier bij ons. Talent dat in 2024 een van onze twintigers was, celliste Nina van Hoenakker. Bijna half acht alweer en tot aan het nieuws nog heel even houdt Alice Sarah Ott uw gezelschap.

0: Goedemorgen, het is 7:30, 14 nieuws met Shema Saisai. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, maar het blijft erg moeilijk om het vuur te bestrijden. Gisteren zijn 600 mensen die in een dorpje vlakbij wonen uit voorzorg geëvacueerd. De Europese Unie gaat ook hulp bieden aan België om de natuurbrand te blussen. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een modderstroom na hevige stortregens. Ook twee jonge kinderen raakten gewond. Door de modderstroom werden ook verschillende auto's meegesleurd. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

Het London Symphony Orchestra met Janine Jansen op viool, met een deel uit het vioolconcerto van Benjamin Britten. Muziek die hij schreef in 1940. Britten die logeerde toen bij Aaron Copland in de States. Hij was naar daar gevlucht eigenlijk, omwille van alle tumult in Europa in 1939 en 1940. Britten die zag de opkomst van het fascisme, die zag de Spaanse burgeroorlog en een oorlog tussen Duitsland en Groot-Brittannië, dat leek ook op til. Wij weten ondertussen natuurlijk hoe dat geëindigd is, maar Britten die heeft toen niet gewacht tot hij het hier zelf kon zien gebeuren en dus ging hij naar de States voor de onrust hier begon. Of zoals Etta James het zou noemen, voor de stormy weather.

Stormy Weather door Etta James. Geen stormy weather hier vandaag bij ons, want er is ons toch een beetje zon beloofd tussen de wolken door. En zonnig is ook exact hoe dit klinkt. Het is muziek van Edvard Grieg.

Andrei Gugnin aan de piano voor het vijfde deel, de Ricodon uit de Holberg-suite van Edvard Grieg. Muziek die hij schreef ter ere van de 200ste geboortedag van Ludwig Holberg, een Deens-Noorse schrijver. De muziek, ja, die is gecomponeerd door Grieg op het einde van de 19e eeuw, maar doet u misschien ook wel denken aan de muziek uit de 18e eeuw. En dat is geen toeval, want Grieg die heeft bewust in die stijl gecomponeerd om de sfeer en de tijd van Holberg zelf te proberen oproepen. En de sfeer en tijd die ik nu ga proberen oproepen, dat is die van een heerlijke zondagochtend. En ik hoop dat dit lukt met dit nummer.

Een concerto van Johann Georg Pisendel hier door het Freiburger Barokorkest onder leiding van Gottfried von der Goltz. Het is alweer bijna 8 uur. Straks is er muziek van Strauss, van Mozart, ook van Schubert. En tot aan het nieuws heb ik nog dit voor u. Het is muziek van Antoine Forqueray.

0: Goedemorgen, het is 8:14 nieuws met Shema Saizai. De grote natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. En op het EK Atletiek hebben de Belgische mannen brons behaald op de 4x100 meter. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. De brand lijkt vooral uit te breiden naar het oosten in de richting van de Duitse grens. Ook vannacht is er nog geblust, maar het blijft erg moeilijk voor de brandweer. Dat zegt collega Saskia de Schutter die in de Hoge Venen is.
1: We weten dat het heel de nacht is blijven branden en de wind, nog steeds die draaiende wind, heeft ervoor gezorgd dat die alle kanten opgingen. Daardoor zijn er ook een aantal extra huizen nog geëvacueerd. Men spreekt over een vijftal. De blushelikopters hebben vannacht hun activiteiten moeten staken, dat is altijd zo 's nachts. Maar die beginnen nu stilaan terug aan een zware dagtaak.
0: De Europese Unie zet extra middelen in om België te helpen om de brand in de Hoge Venen te bestrijden. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 helikopter uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. En in de ruime omgeving van de Hoge Venen verblijven in deze zomervakantie ook veel toeristen. Kurt Kluis bijvoorbeeld verblijft met zijn gezin in Troppon op zo'n 30 kilometer van de vuurhaard, maar toch is hij goed voelbaar.
2: Afgelopen dagen hadden we daar geen last van, we zagen de rook echt op een afstand. Maar bij deze ochtend op te staan is het niet te doen van de stank en is heel de vallei bedwelmd met rook. Wij gingen deze avond naar huis gaan, maar het kan zijn dat we toch vervroegd de koffers nemen om naar huis te gaan. Ja.
0: En door de brand op de Hoge Venen is een kamp van jongerenorganisatie Kazoo vroeger stopgezet. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren nog maar net begonnen aan een survivalkamp, maar ze wilden er niet blijven, zegt Lieselot Vlemings van Kazoo.
3: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
0: In Bornem in de provincie Antwerpen hebben meer dan 9000 wandelaars en lopers de finish gehaald van de dodentocht. Zo'n 4000 mensen moesten opgeven nog voor ze de 100 kilometer hadden afgelegd. De deelnemers waren vrijdagavond vertrokken en moesten voor 9:30 gisteravond aankomen. De mensen die het haalden waren heel blij, al was het voor sommigen toch ook wel de laatste keer.
4: Zo va? Veel blij, maar zo va, we zijn er vanaf.
5: Al goed opgelucht en blij dat we het gehaald hebben, hè?
6: Ja, geks en doen is zeer, dat is alleen vermoeiend.
7: Ja. Eén keer en nooit meer.
0: Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone uit de lucht gehaald boven Roemenië. Dat gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
8: Het gaat om een drone die het Roemeense luchtruim is binnengedrongen vanuit Moldavië, vlakbij de grens met Oekraïne. Een Spaanse F-18 die bezig was aan een patrouillevlucht in dienst van de NAVO, heeft de drone rond 4:00 vannacht neergeschoten. Het gaat al om het 4e onbemande tuig dat dit jaar boven Roemenië is neergehaald. Net vannacht werden de Oekraïnse hoofdstad Kiev, maar ook andere steden weer bestookt met Russische raketten. In Kiev is er op verschillende plaatsen brand uitgebroken, elders vielen 3 doden. Oekraïne stuurde dan weer meer dan 600 drones in de richting van Moskou. Daarbij vielen zeker 3 gewonden.
0: Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. De Belgische mannenploeg wint zo zijn eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. En dat kwam ook door Simon Verherstraeten, die op het einde nog verschillende concurrenten inhaalde.
9: We komen van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden 5e in hun finale. In de zevenkamp is Noorfiets 11e geworden. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor haar het eerste grote toernooi. En op de 10.000 meter heeft een zwaar teleurgestelde Isaac Kimeli moeten opgeven, vermoedelijk met een blessure. Het goud was voor de Zweed Andreas Almgren, die ook het 48 jaar oude kampioenschapsrecord heeft verbeterd. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer op achterstand, maar strafcornerspecialist Alexander Hendricks maakte er nog 3-2 van. Hij moest wel toegeven dat België het niet makkelijk had.
10: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat er was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, ook aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal rechttrekken. Het weer is eerst nog wat grijs, later komt er meer zon. Het is ook soms bewolkt, we halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met af en toe regen of buien. En dan halen we nog zo'n 22 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws, de grote brand in de Hoge Venen. Want er is nu al 2700 hectare natuur in vlammen opgegaan. Honderden mensen in de buurt zijn geëvacueerd. En de Europese Unie stuurt hulp om de brand te bestrijden. Meer daarover op 14nieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Ineke Plasgaard.
8: Goedemorgen. Zondag vandaag en het wordt een mooie zondag toch wat betreft het weer al. En al de rest, ja, al het andere moois, dat gaan we zelf moeten regelen. Maar met de juiste soundtrack is dat kinderspel. Met dit bijvoorbeeld. Welkom.

Kijk, u kan mij zeggen dat u gewoon bent blijven stilzitten op uw stoel of in uw zetel, of dat u helemaal bewegingsloos bent blijven liggen in uw bed, maar ik geloof u niet. Want het is onmogelijk om niet minstens een beetje mee te wiegen op deze vroelingsstimme walzen. Zelfs al is het maar met één vinger of met uw dikke teen. Muziek van Johann Strauss natuurlijk, hier door het Wiener Philharmonica. Bewegingsloos bent blijven liggen in uw bed, maar ik geloof u niet. Want het is onmogelijk om niet minstens een beetje mee te wiegen op deze vroelingsstimme walzen. Zelfs al is het maar met één vinger of met uw dikke teen. Muziek

andere mensen, omdat je elkaar al zo lang kent en zo goed kent ook. En daardoor wordt dat muziek maken, wordt dat een soort van intiem gesprek, een onderrondje met een vierde stem erbij. Natuurlijk die van de componist. En dat is hier Franz Schubert.

Trio Moro met een fragment uit het trio voor viool, cello en piano van Franz Schubert. Muziek die zwaar en licht tegelijk klinkt, alsof Schubert het gewicht van het leven op zijn schouders voelt, maar ja, er op een of andere manier toch nog om kan glimlachen, een binnenpretje heeft, toch nog luchtig een steentje kan vooruitschoppen op straat. Het is muziek die Schubert schreef een jaar voor zijn dood en dat maakt dat hele contrast, dat levendige en dat existentiële dat erin zit, alleen nog maar extra bijzonder. Tot 8:30 heb ik nog een stukje muziek voor u waarvan heel lang gedacht werd dat we het nooit meer zouden horen, dat het voor altijd verloren was, want uit brieven van Mozart bleek wel dat het bestond, dat hij het had geschreven, maar het was nergens te vinden tot het in 1920 toch opdook, ineens een kleine 150 jaar nadat Mozart het componeerde, dit concerto voor hobo en orkest.

0: Goedemorgen, het is 9:30, nieuws met Shema Saisai. De grote brand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is er nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. En het blijft erg moeilijk om het vuur te bestrijden. Gisteren zijn honderden mensen die in een dorpje vlakbij wonen uit voorzorg geëvacueerd. De Europese Unie stuurt helikopters en vliegtuigen naar België om de natuurbrand te blussen. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone uit de lucht gehaald boven Roemenië. Dat gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. Het is al de vierde drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Op het EK Atletiek hebben de Belgische mannen van de 4x100 meter brons behaald. De vrouwen eindigden vijfde. En op het WK Hockey hebben de Belgian Lions hun openingswedstrijd in eigen land gewonnen van Frankrijk met 3-2. Vandaag zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

Sol Gabetta op cello samen met het Deens Nationaal Symfonieorkest met een Adagio con Variazioni van Ottorino Respighi. Muziek nu van Pauline Viardot. Die naam zegt u vandaag misschien maar weinig, maar dat was zo'n beetje de Beyoncé van de 19e eeuw. Ze was enorm populair, Pauline Viardot, echt een superster. Ze had een stem met een groot bereik ook. Ze zong zelf werken van gevestigde waarde, maar ze had ook een neus voor nieuw talent. Jonge componisten in wie ze het potentieel zag, nog voor die echt bekend werden. En ze componeerde zelf ook nog. Dit is niet haar stem, maar wel muziek van haar hand. Plaat d'amour.

Plaat d'amour, muziek van Pauline Viardot, hier door sopraan Isabel Berkdarian en Serouche Krajan aan de piano. Sommige muziek, ja, die is onlosmakelijk verbonden met een bepaalde periode in het jaar. Zeker rond kerst zijn er heel wat vaste waarden die grijs gedraaid worden in de winkels en in de restaurants. Maar sommige van die liedjes, die klinken ook midden in de zomer heel mooi. Deze bijvoorbeeld.

Twee delen uit de Nutcracker-suite van Peter Tchaikovsky. Het eerste deel, de ouverture, en het tweede deel met de prachtige naam Toet Toet Toetie Toet. Zoals dat klinkt bij het Chinecki Orchestra. En zij komen naar Antwerpen trouwens. Op 17 september staan ze in de Single met op het programma iets om uw vingers en tenen bij af te likken. Porgy and Bess. Het is bijna 9 uur alweer en tot aan het nieuws laat ik u nog even wegdromen met een rêverie van Claude Debussy.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het aantal eicel- en spermadonoren is fel gedaald. En op het EK Atletiek hebben de Belgische mannen brons behaald op de 4x100 meter. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. De brand lijkt vooral uit te breiden naar het oosten, in de richting van de Duitse grens. Ook vannacht is nog geblust, maar het blijft erg moeilijk voor de brandweer, omdat de vuurhaarden moeilijk bereikbaar zijn en de wind vaak draait. Veel boeren uit de regio springen wel bij om de brandweer te helpen. Ze brengen water ter plekke om het gebied vochtig te houden, zodat het vuur er niet door kan. Renier Hoon uit Rimst bijvoorbeeld is naar de Hoge Venen gereden om zijn Waalse collega's te helpen.
1: We zijn er eigenlijk af en aan aan het rijden met een landbouwros. We rijden eigenlijk af en aan om te voorkomen dat het vuur de N68 oversteekt. Dat leek te lukken. De hele wegkant is ontzettend nat gemaakt, maar ja, de wind trekt nu ook weer aan en het vuur is echt tot aan de rand van de weg op 2 meter.
0: Die N68 is belangrijk omdat er aan de andere kant van die weg dennenbossen liggen die nog sneller vuur kunnen vatten. De Europese Unie zet intussen extra middelen in om België te helpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. In de ruime omgeving van de Hoge Venen verblijven in deze zomervakantie ook veel toeristen. Kurt Klaes verblijft bijvoorbeeld met zijn gezin in Troppon, op zo'n 30 kilometer van de vuurhaard. Maar toch is hij goed voelbaar.
2: Afgelopen dagen hadden we daar geen last van. We zagen de rook echt op een afstand. Maar bij deze ochtend op te staan is het niet te doen van de stank. En is heel de vallei, ja, bedwelmd met rook. We gingen deze avond naar huis gaan, maar het kan zijn dat we het ook vervroegd de koffers nemen om naar huis te gaan, ja.
0: En door de brand in de Hoge Venen is een kamp van jongerenorganisatie Kazoo vroeger stopgezet. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren nog maar net begonnen aan een survivalkamp. Maar ze wilden er niet blijven, vertelt Lieselot Vlemings van Kazoo.
3: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
0: Ziekenhuizen merken dat er zich minder eicel- en spermadonoren aanmelden. Volgens fertiliteitsartsen komt dat door de nieuwe wetgeving die eraan komt, waardoor donoren niet meer anoniem zullen zijn. En dat schrikt veel mensen af en dus zijn er nu te weinig donoren om alle wensenouders te helpen. Meer uitleg door Nathalie Vermuiten.
4: December 2021 kreeg ik de diagnose borstkanker. En dat heeft ervoor gezorgd dat mijn eicelreserve heel sterk achteruit is gegaan.
5: Inne is 38. Na haar behandeling voor kanker start ze een fertiliteitstraject met een anonieme donor. Dat leidt niet tot een zwangerschap en wanneer ze opnieuw wil proberen, komt er slecht nieuws.
4: Een e-mail van het ziekenhuis. Omwille van het mogelijk veranderen van de wetgeving kunnen we waarschijnlijk in de toekomst niet meer verder helpen.
5: Dat komt omdat de ziekenhuizen het aantal donoren recent zien afnemen. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld, tegenover 46 vorig jaar. Volgens de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde schrikt de nieuwe wetgeving, die de anonimiteit van donoren zal opheffen, donoren af, zegt ondervoorzitter Shari Makkens.
6: Waar we vooral tegenaan lopen, is tegen de wetswijziging die in voorbereiding is. Dus niemand weet vandaag de dag exact wat de finale tekst van de wet zal zijn.
5: Inne moet daardoor noodgedwongen haar traject stopzetten.
0: Bij een busongeval in het oosten van Hongarije zijn zeker 12 doden gevallen. Er zijn ook 10 gewonden. De bus reed in een gracht en ging daarna over de kop. Het was een bus uit Polen. Wat de oorzaak is van het ongeval is nog niet bekend. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone neergeschoten in het Roemeense luchtruim. Het vliegtuig was bezig aan een patrouillevlucht voor de NAVO. Het is al de 4e drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Het incident gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev brak brand uit na aanvallen van Rusland. Op andere plaatsen vielen 3 doden. Oekraïne lanceerde zelf ook minstens 600 drones in de richting van Moskou. Daarbij vielen verschillende gewonden. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. De Belgische mannenploeg wint zo zijn eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Dat kwam ook door Simon Verherstraeten, die op het einde nog verschillende concurrenten inhaalde. Hij is dan ook erg tevreden.
7: We komen van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. dan een WK lopen, nu vierde plaats vorige WK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden vijfde in hun finale. En op de 10.000 meter heeft een zwaar teleurgestelde Isaac Kimeli moeten opgeven, vermoedelijk met een blessure. Het is vandaag zonnig en soms bewolkt en we halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zonnewolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het wel wisselvalliger met af en toe regen of buien. En dan gaan we naar zo'n 22 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws de grote brand in de Hoge Venen. Die is nog altijd niet onder controle en er is nu al 2700 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Honderden mensen in de buurt zijn geëvacueerd en de Europese Unie stuurt hulp om de brand te bestrijden. Meer daarover vind je in de app van VRT. Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
8: Goedemorgen, 16 augustus vandaag, de dag waarop Ringo Starr bij de Beatles begon in 1962 en de dag waarop 2 jaar eerder Cyprus onafhankelijk werd. En het is vandaag de verjaardag van Madonna en van Rocco Granata, dat kan geen toeval zijn. Het is vandaag vooral ook een zondag die ik samen met uw opperste best ga beginnen. Welkom.

Een stukje concerto van Bach hier door Cecilia Bernardini op viool samen met de Dunedin Consort. Bach zelf die is er al 276 jaar niet meer bij hier onder ons, maar zijn muziek wel natuurlijk. En hij is ook nog steeds een inspiratie voor heel wat artiesten en makers. Ook voor Charles Gounod bijvoorbeeld. Hij liet zich inspireren door een werk van Bach en maakte daar dit van.

Stephen Huff aan de piano met Ave Maria van Charles Gounod. Maar het is eigenlijk ook een beetje van Bach, want Gounod die liet zich inspireren door een prelude van Bach uit zijn voltempererte klavier. En inspiratie, ja, die kan van overal komen natuurlijk. Je kan ook inspiratie vinden in je dromen. Wanneer je droomt, bijvoorbeeld over een ritueel lenteoffer. Ik weet niet of u dat ooit overkomt, daarover dromen. Mij in elk geval niet. Maar Stravinsky, die droomde daar dus wel van. En hij goot die droom ook in muziek. In Le Sacre du Printemps.

Het Orchestre de Paris onder leiding van Klaus Mäkelä met een fragment uit Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het ging ooit in première op 29 mei 1913 in Parijs in het Théâtre des Champs-Élysées. En wie daar die avond bij was, die zal dat een leven lang niet vergeten zijn, denk ik. Want het publiek was in shock. Het was onrustig in de zaal. Er was protest, zelfs fysiek geweld onder het publiek. En dat allemaal door wat er daar op de scène te zien was die avond en wat er te horen was. Want die vreemde klanken en die wispelturige ritmes, dat waren de mensen niet gewoon in die tijd. Wat denkt u ervan? Zou u gejuicht hebben van plezier, moest u bij de première van Le Sacre du Printemps gezeten hebben, of zou het toch boegeroep geweest zijn? U mag het me altijd laten weten via het Klare Kanaal op VRT Max.

Tenor Ian Bostridge samen met Antonio Pappano aan de piano met muziek van Gerald Finzi. Fear No More, The Heat of the Sun. Beste, toepasselijk na de afgelopen dagen met 35, 36 graden. Hoe brengt u zo'n dag door? Maakt u daar het beste van en zit u lui lekker lang in de tuin onder een parasol? Of heeft u alle rolluiken naar beneden gelaten, de gordijnen gesloten en misschien wel zilverpapier aan uw ramen geplakt en zit u dan in het donker in huis te wachten tot het voorbij is? Wel, in het donker zal u in elk geval niet gezeten hebben als u ooit naar de volgende opera bent gaan kijken, want alles wat u kon zien tijdens die opera, dat was licht. Er stonden geen mensen op de scène, maar die scène was wel de hele tijd in beweging, enkel en alleen met lichteffecten. Dit komt uit Der Klang des, der Offenbarung des Göttlichen.

De klang der Offenbarung des Göttlichen, muziek van de IJslandse Kjartan Sveinsson, die heel lang deel was van de groep, beter Sigur Rós. Maar hij stapte eruit in 2013 om zich helemaal toe te leggen op andere projecten. En een jaar later was deze opera er. Florence Price nu. Dit is een stukje strijkkwartet van haar.

Een stukje strijkkwartet van Florence Price hier door het Ragazze Quartet. Een hele goede soundtrack voor een zondag, vind ik dat. En de perfecte soundtrack voor uw zondag, ja, die proberen we natuurlijk de hele dag hier te voorzien voor u bij Clara. En nu heb ik daarvoor een echte soundtrack opgediept. Eentje die ik gaan lenen ben bij een film, maar ik denk niet dat het zo'n hele makkelijke is om te herkennen. Maar ik ben benieuwd, wie weet, hoort u dit en weet u meteen uit welke film dit komt.

Ik had gedacht dat dit niet zo'n makkelijke soundtrack zou zijn om te herkennen, maar Nadine uit Heusden die wist het bijna meteen. Het is muziek van David Lang, Simple Song Number 3, muziek die hij schreef voor de film Youth van Paolo Sorrentino. Een film over twee 70ers is dat, die reflecteren over hun leven terwijl ze op vakantie zijn in de Alpen. Ja, het is een verhaal over leven en dood, over verleden en toekomst, over jong en oud zijn. En misschien ook wel over de willekeur van het leven zoals het is. Ja, en het leven zoals het is, dat gaat hier de hele dag door met alleen maar de mooiste muziek wel. En na 10 uur is het Lenaert Jolijn die daar voor u voor gaat zorgen. Geniet van uw zondag en geniet van de zomer op Clara.

0: De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. Ziekenhuizen merken dat er zich minder eicel- en spermadonoren aanmelden. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren, terwijl er vorig jaar nog 46 donoren waren. En ook bij het aantal spermadonoren zien de ziekenhuizen een daling. Er zit een nieuwe wet aan te komen waardoor donoren niet meer anoniem kunnen blijven. En dat schrikt veel mensen af, zegt Chari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
2: Een aantal donoren wenst inderdaad alleen te doneren als ze volledig anoniem blijven. Waar we vandaag de dag vooral tegen aanlopen, is tegen de wetswijziging die in voorbereiding is. Dus niemand weet vandaag de dag exact wat de finale tekst van de wet zal zijn. En dat is heel moeilijk om nu zowel wensouders als donoren de correcte informatie te geven. En dat geeft een grote aarzeling.
1: Door de daling zijn er momenteel te weinig donoren om alle wensouders te helpen. In de Hoge Venen zijn rond deze tijd de helikopters opnieuw aan het werk om de natuurbrand te blussen. De brandweer rekent vooral daarop, omdat het terrein zo moeilijk bereikbaar is. Europa heeft ook blusvliegtuigen uit Zweden gestuurd, maar die worden volgens een brandweercommandant voorlopig stand-by gehouden in Duitsland. Dat komt omdat de helikopters voor turbulentie zorgen in de lucht, wat tot problemen zou leiden voor de blusvliegtuigen. De voorbije nacht zijn meer dan 250 hulpverleners aan het werk geweest in de Hoge Venen. De brandweer werd bijgestaan door politieagenten, leden van de civiele bescherming en ook militairen. In totaal zijn 50 voertuigen ingezet. Bij een busongeval in het oosten van Hongarije zijn 12 doden gevallen. 10 mensen raakten ook ernstig gewond. In de bus zaten Poolse toeristen. De bus week af van de weg en kwam dan in een gracht terecht. Volgens de politie is de chauffeur van de bus wellicht in slaap gevallen. De man is ook aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een modderstroom. Die kwam er na hevige stortregens. 2 jonge kinderen raakten ook gewond. Door de stortbuien werden verschillende auto's meegesleurd door het water. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen ook nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het dan wisselvalliger met af en toe regen of buien. En dan gaan we nog naar zo'n 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
3: Een hele goede morgen. Het is zondag vandaag. Ik weet niet wat uw ritme is. Misschien bent u nog op reis en luistert u naar Clara op afstand. Ofwel zit u op het gemak thuis. Of misschien wel bent u een van die diehards die zelfs op zondag werkt tijdens de zomer. Wat het ook is, ik ben er om u deze ochtend muzikaal te begeleiden. En de aftrap doen we met Mozart. Welkom bij de Zomer van Clara.

vrolijke Allegro con Spirito uit de 29e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier met het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Sir Charles McCarris. Mozart mocht overal wat spelen in de chicere salons van Wenen. En het salon van deze vrouw zat er ook bij.

Lambert heeft er gespeeld, Haydn ook. En zelf was ze ook erg geapprecieerd. Marianna van Martinez. Met deze muziek zette ze zichzelf op de kaart als getalenteerd componiste. Dixit Dominus uit haar Psalm 110. Marianna Herzig, sopraan hier. Nele Grams, mezzo-sopraan. Christian Havel, tenor. Roland Faust, bas. En ze werden allemaal begeleid door het ensemble Salzburger Hofmusik onder leiding van Wolfgang Bruna. En nu gaan we naar een koning die zijn liefde verklaart aan de schaduw van een platanenboom.

Eerst met de sopraan Joyce DiDonato in de rol van koning Xerxes, die zijn liefde bezingt aan een boom in de aria Ombra Mai Fu van George Frederick Handel. Zo naar nog meer muziek over bomen. Eo Rossa, een deel uit The Five Sacred Trees, een fagotconcerto van John Williams, de bekende filmcomponist. Williams schreef het in 1995 voor de 150ste verjaardag van de New York Philharmonic. Hier hoorden we een arrangement van dat fagotconcerto met Samuel van de Velde aan de piano en Elias Aksterreken op fagots. En nu gaan we terug naar de studentenjaren van Enrique Granados. Zijn laatste paar jaren van zijn studentenperiode zat hij aan het conservatorium van Parijs en daar schreef hij deze muziek.

Benjamin Grosvenor aan de piano hier in de Valses Poeticos, werk van een jonge Enrique Granados. Marin stond al ietsje verder. Hij was mid-veertiger toen hij deze muziek schreef voor de Viola da Gamba.

0: Een prelude, ballet en rondo, een polonaise en cloche au carillon. Allemaal muziek uit de suite in D klein uit het tweede boek, Le Deuxième Livre de Pièces de Viol van Marin Marais, in een opname met enkele muzikanten van het ensemble La Reveuse. Saudade is een concept in de Portugese cultuur. Het is het verlangen naar iets of iemand met een tikkeltje nostalgie, soms naar iets onmogelijks. Maar daar hadden Duitse dichters in de romantiek ook al een woord voor. Sehnsucht.
1: Sagt es niemand.

Eerst bariton Dietrich Fischer-Dieskau en Aribert Reimann op hammerklavier in Zelige Sehnsucht van Karl Friedrich Zelte. En dan was het even kort dansen met Jan Vermeulen nog op zijn pianoforte in drie korte walsen uit een reeks van 36 van Franz Schubert. We gaan naar het nieuws van 11 uur nog met een kleine ode van Beethoven aan zijn vriend en leerling, de aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Het scherzo uit zijn zevende pianotrio.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, het is 11 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Ziekenhuizen merken dat minder eicel- en spermadonoren zich aanmelden. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren, terwijl er vorig jaar nog 46 donoren waren. En ook bij het aantal spermadonoren zien de ziekenhuizen een daling. Er zit een nieuwe wet aan te komen waardoor donoren niet meer anoniem kunnen blijven en dat schrikt veel mensen af. En daardoor zijn er te weinig donoren om alle wensouders te helpen. Ook Inne moet stoppen met haar vruchtbaarheidsbehandeling, omdat het ziekenhuis liet weten dat het patiënten op de wachtlijst voor anonieme eiceldonatie niet meer zal kunnen helpen.
3: Een e-mail van het ziekenhuis, kort uitgelegd, staat op de wachtlijst, maar omwille van het mogelijk veranderen van de wetgeving kunnen we u waarschijnlijk in de toekomst niet meer verder helpen. Dat is uw wereld die instort. Het besef dat je misschien nooit mama gaat kunnen worden door kanker, is dan nog een keer zoveel groter.
2: In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn nog verschillende brandhaarden en de geurhinder verspreidt zich nu ook verder dan de provincie Luik alleen, tot op veel plaatsen in de provincies Namen en Luxemburg. Het gezin van Erik Wildemeers is met een mobile home in Dinant, op zowat 80 kilometer van de Hoge Venen. Maar zij vertrekken daar nu vroeger dan gepland terug naar huis.
4: We zijn van de morgen wakker geworden omdat alle vensters hier van de mobile home openstaan. Met een doordringende brandgeur. En ja, er juist is de eigenaar dan zelf komen inspecteren hier op het terrein. Dat er niemand niet met barbecues of zo bezig was. Hij zei dan ook dat die brandgeur kwam van de Hoge Venen. Dan gaan wij ons klaarmaken om te vertrekken, want dat is niet leuk dit, hè.
2: De hulpdiensten roepen iedereen in de buurt van de natuurbrand in de Hoge Venen ook op om zeker niet naar 112 te bellen als ze rook zien of ruiken. Want ze krijgen nu veel te veel oproepen. Op het EK Zwemmen in Parijs hebben zowel Luca Onvon bij de mannen als Sarah Dumont bij de vrouwen zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. Onvon won zijn reeks en had uiteindelijk de derde tijd van alle finalisten. Dumont plaatste zich met de 7e tijd. De finales worden vanavond gezwommen. Het weer is vandaag droog met zon en wolken en temperaturen tot 30 graden. Morgen ook nog droog en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het dan wisselvalliger. Dan krijgen we ook af en toe regen of buien. En dan halen we nog zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Het is misschien al 11 uur ondertussen, maar mocht u al gegeeuwd hebben deze ochtend, dan was deze muziek als een goede kop koffie. De eerste Polonaise brillante van Henryk Wieniawski. Hij was nog maar 20 jaar oud toen hij het schreef. Virtuositeit en show op en top hier met Laurent Corsia op viool en Jean-Eflam Bavouzet aan de piano. En ook deze zomer laat muzieksamenstelster Gereed van het Veld ons proeven van iets minder bekende muziek. Zoals deze van Joseph Bologne, de Saint-Georges.

Eerst een verloren Ernestine die niet weet wat te kiezen, haar plichtsbesef of de liefde. De aria Ernestine, que vas-tu faire met de sopraan Lauren Oliva. En die had nog even bedenktijd nodig, dus liet ze Théotime Langlois de Zwarte ondertussen spelen op zijn viool, samen met het Orchestre de l'Opéra Royal. Twee delen uit het tweede vioolconcerto, allemaal muziek van Joseph Bologne de Saint-Georges. Een Franse componist met roots uit Guadeloupe. En door zijn andere huidskleur werd hij ook wel eens de Zwarte Mozart genoemd. En nu naar de Witte Mozart.

Spirituele muziek van jonge, net getrouwde Mozart. De eerste 5 delen uit zijn Mis in C-klein. Hij schreef het op zijn 26 jaar, net na zijn huwelijk met zijn vrouw Constance. Sopraan Nathalie de Sey hier en Véronique Jans samen met Le Consort d'Astrée onder leiding van Louis Langré. We blijven in spirituele sferen, nu met muziek die komt uit een betoverd meer ergens in Estland.

Een en al sfeer, soms een beetje ongemakkelijk wel, maar dan bij momenten ook weer heel zen. Con Anima, een deel uit de Chant of the Celestial Lake van de Letse componist Peter Vaihi, hier met Marika Järvi op fluit en het Tallinn Chamber Orchestra onder leiding van Christian Järvi. Vaihi schreef het in de jaren 90, de muziek, en het is duidelijk een mix geworden van Aziatische meditatieve muziek en Baltische mystiek. En mediteren gaat ook op de klanken van de gitaar. We maken het wat warmer nu met muziek van Heitor Villa-Lobos.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedemiddag, het is 12 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. En Oekraïne heeft een van de grootste aanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. In de Hoge Venen is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Er is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn nog verschillende brandhaarden en de 600 buurtbewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen nog niet terug naar huis. Wim Schepens, jij bent aan de commandopost in de Hoge Venen, waar je ook gisteren was. Hoe is het daar nu?
3: Wel, Shema, het voelt hier alleszins koeler aan dan gisteren. En er wordt in de loop van de middag ook regen verwacht. Dus de weersomstandigheden lijken gunstig. Maar die brand zelf is natuurlijk nog lang niet geblust. De vuurhaard zou zich intussen uitspreiden over een strook van 1 kilometer. En zou nu vooral richting Duitsland bewegen. Al lijkt de situatie daar in het grensgebied wel onder controle te zijn. Het blussen zelf gebeurt nog voornamelijk via helikopters. Sinds 9:15 zijn daar ook zware Chinook of Chinook helikopters uit Nederland bij. En naar die helikopters is hier uitgekeken, want die kunnen maar liefst 3000 liter water aanvoeren. De vergelijking, onze politiehelikopters kunnen maar 1000 liter water vervoeren. Dus die Chinook-helikopters kunnen een verschil maken. Ze kunnen ook hier vlakbij in het meer van Robertville water oppompen. Dus de brandweer heeft er een machtig wapen bij.
2: Dankjewel, Wim. En de brand in de Hoge Venen in de provincie Luik heeft intussen ook gevolgen voor de provincies Namen en Luxemburg, want de rook heeft zich tot daar verspreid. Het gezin van Erik Wildemeers is met een mobilhome in Dinant in Namen. Zij vertrekken vroeger dan gepland terug naar huis door de rook en de geurhinder.
4: Rond 5:00 zijn wij wakker geworden omdat alle vensters hier van de mobilhome openstaan met een doordringende brandgeur. Komt echt door de verandering van wind waarschijnlijk, die nu richting Dinant hier staat. Want hier staat nergens iets in brand. Dat is een serieuze afstand. Ik denk toch wel iets van een 80 kilometer, zou ik denken. Tot hier echt te ruiken, want we gaan hier nu ook vertrekken.
2: Ziekenhuizen merken dat minder eicel- en spermadonoren zich aanmelden. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren, terwijl er vorig jaar nog 46 donoren waren. Er komt een nieuwe wet aan waardoor donoren niet meer anoniem zullen zijn. En dat schrikt veel mensen af. Shari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde gelooft wel dat er op termijn nieuwe donoren zullen komen.
5: Een aantal donoren wenst inderdaad alleen te doneren als ze volledig anoniem blijven. Nu, wij hebben daar wel goede hoop op dat in de toekomst er ook andere types donoren zullen gaan opduiken. Die willen meegaan in het ID-release-systeem. Betekent nog altijd dat de wensouders en de donoren elkaar niet kennen. Maar dat bouwt wel de mogelijkheid in dat het donorkind op latere leeftijd de identiteit van die donor kan gaan opvragen.
2: Door de daling zijn er momenteel te weinig donoren om alle wensouders te helpen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke erkent dat de nieuwe wet die eraan komt sommige mensen afschrikt om nog te doneren als ze niet meer anoniem kunnen blijven. Maar hij zegt dat het ook te maken kan hebben met de schandalen die er zijn geweest, zoals rond een toegelaten aantal gezinnen per donor. Sowieso komt er nog een informatiecampagne over de nieuwe regels. Volgens van den Broeke werkt donatie zonder anonimiteit in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk wel al. In Dutzele in West-Vlaanderen is een vrouw van 45 overleden nadat ze was gevallen met haar motorfiets. Vermoedelijk werd ze onwel, is ze daardoor gevallen en dan slecht neergekomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De partner van een vrouw van 33 die dood werd teruggevonden in Zoersel in de provincie Antwerpen is gisteravond weer vrijgelaten. De man vond het lichaam van de vrouw gisterochtend in haar huis. Hij werd meegenomen voor verhoor, maar mocht daarna weer weg. Omdat de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, gaat het parket voorlopig uit van een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt verder. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn vannacht zeker 6 mensen gedood. Het zou gaan om een van de grootste Oekraïnse aanvallen op Rusland sinds het begin van de oorlog in 2022. Vera de Vos, wat is er juist gebeurd?
6: Wel, het Russische ministerie van Defensie zegt dat het vannacht meer dan 800 Oekraïnse drones onschadelijk heeft gemaakt. De meeste daarvan waren gericht op de hoofdstad Moskou. In totaal zijn 6 mensen omgekomen, bij wie een 83-jarige man in de buurt van Moskou. Er ontstond ook brand in verschillende warenhuizen van een Russisch online platform en in een opslagplaats voor raketbrandstof. Op zijn beurt heeft Rusland verschillende Oekraïnse steden belaagd met raketten en drones. Eén van die Russische drones drong vannacht opnieuw het luchtruim van Roemenië binnen. Dat zegt althans de NAVO. De drone werd neergeschoten door een Spaans gevechtsvliegtuig tijdens een NAVO-patrouillevlucht.
2: Op het EK Zwemmen in Parijs hebben zowel Lucas Envol bij de mannen als Sarah Dumont bij de vrouwen zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrijslag. Envol won zijn reeks en had uiteindelijk de derde tijd van alle finalisten. Dumont plaatste zich met de zevende tijd. De finales worden vanavond gezwommen. Vanmiddag zon en wolken, maar het blijft meestal droog. In het centrum halen we rond de 26 graden. Morgen meer wolken met kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met regen of buien en tot 24 graden. Het nieuws begon met de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die is nog niet onder controle, maar de situatie ziet er wel al beter uit dan gisteren. En dit was ook meteen de laatste keer dat ik het nieuws mocht presenteren, want na meer dan 11 jaar bij het radionieuws start ik binnenkort aan een nieuwe uitdaging. Dankjewel iedereen om te luisteren. Het was een grote eer om jullie al die jaren wakker te maken met alles wat er gebeurd is in jullie buurt en ook in de rest van de wereld. Het radionieuws zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart hebben. Bedankt aan iedereen bij het radionieuws en ook de hele nieuwsdienst van VRT voor de fijne samenwerking. Meer nieuws kan je elk uur horen op je radio en ook lezen op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
1: Welkom terug. Franz Schubert was verzot op de natuur. Hij hield ervan om lange wandelingen te maken en zich te laten inspireren voor nieuwe muziek. Eenmaal in het groen voelde hij zich als herboren.

Vrij zijn, één zijn met de natuur, ver weg van een veel te strenge mensenmaatschappij. Daarover gaat dit lied Im Freien van Franz Schubert. Hier met de stem van bariton Samuel Hasselhorn en Amiel Bouchakiewicz aan de piano. En dankzij Carlo Graziani kunnen we de komende 20 minuten een blij gezicht opzetten met een celloconcerto van hem in C groot.

Carlo Graziani was een Italiaanse cello-virtuoos en componist van eind 18e eeuw. We weten niet zo heel veel over hem, maar wel dat hij heel Europa rondreisde naar alle grote steden om er zijn cellokunsten te laten horen. En in die opzet was hij geslaagd, want hij werd gezien als een van de topcellisten van zijn tijd. En van hem was dit celloconcerto met Edgar Moreau als solist hier in het Il Pomodoro Ensemble onder leiding van Riccardo Minasi. En deze Australier experimenteert heel graag met klavierinstrumenten. Anthony Romaniuk.

twee keer oude muziek in een nieuw jasje. Eerst Scarborough in recente opname met Anthony Romaniuk aan de piano. En daarna de bekende Flow My Tears van John Dowland. In een hedendaagse jazzy versie door het Belgisch ensemble Music for a While. Geen bewerkingen nu, de pure originele muziek van Dietrich Buxtehude over de woorden van een gelovige aan het adres van Jezus.

Prachtig toch, die stemmen in Jesus meines Lebens Leben, een kantate van Dietrich Buxtehude. Hij schreef het rond 1670 in een soort chaconnenvorm over een herhalend baspatroon. Hier in de opname het Anima Eterna Brugge en de Royal Concert onder leiding van Jos van Immerzeel. Christoph Graupner schreef een duizelingwekkend aantal symfonieën, 112 in totaal. Dat is heel wat muziek en daaruit nemen we vandaag met microscopische precisie deze lichte air.

De Air uit een van Christoph Graupner's latere symfonieën, hier met het Il Gardelino Ensemble onder leiding van Florian Heyrich. En voor deze laatste mag het ensemble blijven zitten. Het speelt nog samen met Jan de Winne op traverso, een deel uit het fluitconcerto in E-klein van Frans Benda, tot aan het nieuws van 1 uur. Ik wens u nog een heel mooie zondagnamiddag en geniet van de muziek. Tot snel.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. En Oekraïne heeft een van de grootste aanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Er zijn nog verschillende brandhaarden en de 600 buurtbewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen nog niet naar huis. Een verslag van Wim Schepens vanuit het commandocentrum van de hulpdiensten in de Hoge Venen.
1: Koelere temperaturen en een helder zicht. Zo heeft de brandweer het graag, want dan zijn de brandhaarden makkelijker op te sporen en te bereiken. Een vuurstrook van 1 kilometer moet er bedwongen worden, al lijkt het vuur gelukkig minder snel te bewegen. Het meeste bluswerk gebeurt nog altijd door helikopters. Sinds 10 uur vanochtend ook door zware helikopters uit Nederland, die ze al veel vroeger hadden willen inzetten, zegt Stéphanie Jernoux van het Waalse crisiscentrum Cortex.
2: On aurait souhaité effectivement avoir des rotations plus tôt, mais on manquait de visibilité pour un décollage en toute sécurité. Donc ça c'est bénéfique finalement que la visibilité se soit dégagée.
1: De Nederlandse helikopters kunnen maar liefst 7000 liter water aanvoeren. Dat is 7 keer zoveel als onze politiehelikopters. En omdat het zicht intussen helder is, kunnen ze veilig uitvliegen. Met uw komst heeft de brandweer er dus een machtig wapen bij. Al lijkt de strijd nog lang te zullen duren.
0: De brand in de Hoge Venen in de provincie Luik heeft intussen ook gevolgen voor de provincies Namen en Luxemburg. De rook heeft zich tot daar verspreid. Het gezin van Erik Wildemeers is met de mobilhome in Dinant in Namen. Ze vertrekken vroeger dan gepland terug naar huis door de rook- en de geurhinder.
3: Rond 5 uur zijn wij wakker geworden omdat alle vensters hier van de mobilhome openstaan met een doordringende brandgeur. Komt echt door de verandering van wind waarschijnlijk, die nu richting Dinant hier staat. Want hier staat nergens iets in brand. Dat is een serieuze afstand. Ik denk toch wel iets van een 80 kilometer, zou ik denken. Tot hier echt te ruiken, want we gaan hier nu ook vertrekken.
0: Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke erkent dat de nieuwe wet die eraan komt, die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, sommige kandidaatdonoren doet afhaken. Uit cijfers die onze redactie opvroeg, blijkt dat ziekenhuizen recent veel minder aanmeldingen krijgen van donoren. Daardoor kunnen ze op dit moment niet alle wensouders helpen. Van den Broeke denkt dat de daling ook te maken kan hebben met de recente ophef over donaties, waarbij meer gezinnen dan toegelaten van dezelfde donorsperma kregen. Van den Broeke benadrukt ook dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk donatie zonder anonimiteit wel werkt. De Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde hoopt dat op termijn nieuwe donoren zich zullen melden, zegt ondervoorzitter Shari Makkes.
4: Een aantal donoren wenst inderdaad alleen te doneren als ze volledig anoniem blijven. Nu, wij hebben daar wel goede hoop op dat in de toekomst er ook andere types donoren zullen gaan opduiken. Die willen meegaan in het ID-release-systeem. Dat betekent nog altijd dat de wensouders en de donoren elkaar niet kennen. Maar dat bouwt wel de mogelijkheid in dat het donorkind op latere leeftijd de identiteit van die donor kan gaan opvragen.
0: De partner van een vrouw van 33 die dood werd teruggevonden in Zoersel in de provincie Antwerpen is gisteravond weer vrijgelaten. De man vond het lichaam van de vrouw gisterochtend in haar huis. Hij werd meegenomen voor verhoor, maar mocht daarna weer weg. Omdat de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, gaat het parket voorlopig uit van een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt verder. In Dutzele in West-Vlaanderen is een vrouw van 45 overleden nadat ze was gevallen met haar motorfiets. Vermoedelijk werd ze onwel, is ze daardoor gevallen en slecht neergekomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn vannacht zeker 6 mensen omgekomen. Het zou gaan om een van de grootste Oekraïnse aanvallen op Rusland sinds het begin van de oorlog in 2022. Meer uitleg door Veerle de Vos.
5: Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het vannacht meer dan 800 Oekraïnse drones onschadelijk heeft gemaakt. De meeste daarvan waren gericht op de hoofdstad Moskou. In totaal zijn 6 mensen omgekomen, bij wie een 83-jarige man in de buurt van Moskou. Er ontstond ook brand in verschillende warenhuizen van een Russisch online platform en in een opslagplaats voor raketbrandstof. Op zijn beurt heeft Rusland verschillende Oekraïnse steden belaagd met raketten en drones. Eén van die Russische drones drong vannacht opnieuw het luchtruim van Roemenië binnen. Dat zegt althans de NAVO. De drone werd neergeschoten door een Spaans gevechtsvliegtuig tijdens een NAVO-patrouillevlucht.
6: Het weer, zon en wolken vanmiddag, maar het blijft meestal droog in het centrum. Temperaturen rond 26 graden. Morgen meer wolken met kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met regen of buien en dan nog tot 24 graden. Het nieuws begon met de grote natuurbrand in de Hogevenen. Die is nog altijd niet onder controle, maar de situatie ziet er al iets beter uit dan gisteren. De brandweer krijgt hulp van twee grote Nederlandse blushelikopters en daar verwachten ze veel van. Meer daarover is ook te lezen op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De grote natuurbrand in de Hogevenen is nog altijd niet onder controle. Intussen is zo'n 3000 hectare veen in vlammen opgegaan. Een verslag van Wim Schepens uit het commandocentrum van de hulpdiensten.
1: Koelere temperaturen en een helder zicht. Zo heeft de brandweer het graag, want dan zijn de brandhaarden makkelijker op te sporen en te bereiken. Een vuurstrook van 1 kilometer moet er bedwongen worden, al lijkt het vuur gelukkig minder snel te bewegen. Het meeste bluswerk gebeurt nog altijd door helikopters. Sinds 10 uur vanochtend ook door zware helikopters uit Nederland. De Nederlandse helikopters kunnen maar liefst 7000 liter water aanvoeren. Dat is 7 keer zoveel als onze politiehelikopters. En omdat het zicht intussen helder is, kunnen ze veilig uitvliegen.
0: En het is vandaag iets minder warm dan gisteren, maar weervrouw Sabine Hagedoren, mogen ze daar ook regen verwachten?
2: Er kan vanmiddag misschien lokaal een bui vallen. De wind gaat ook nog iets aantrekken, wordt matig uit noord tot noordwest. En dan in de loop van de nacht zien we meer wolken en buien vanaf de kust, maar die vallen ook een beetje verspreid. Dus tegen het einde van de nacht, morgenochtend, kan hier en daar op de Hogevenen hopelijk toch ook een bui vallen. En dan later op de dag is er nog kans op een paar lokale buien. Dus voorlopig niet al te veel neerslag.
0: Dankjewel, Sabine. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke erkent dat de nieuwe wet die eraan komt sommige kandidaat-donoren doet afhaken. Door die wet zou de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren wegvallen. Uit cijfers die onze redactie opvroeg blijkt dat ziekenhuizen recent veel minder aanmeldingen krijgen van donoren. En daardoor kunnen ze op dit moment niet alle wensouders helpen. Van den Broeke denkt dat de daling ook te maken kan hebben met de recente ophef over donaties, waarbij meer gezinnen dan toegelaten van dezelfde donor sperma of eicellen kregen. In het voetbal is de wedstrijd tussen Beveren en Anderlecht aan de gang. Voor Beveren is het de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie naar eerste klasse. En Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
3: Goed voor Beveren. Feeststemming op de Freethiel, want 1-0, een goal net binnen het openingskwartier nog van een centrale verdediger van Joni Gomis. Nadat eerst een corner werd weggewerkt door Sikan, teruggebracht en een goede voorzet van Ferre Slegers die met een buffelstoot werd binnengewerkt met het hoofd door Gomis. 1-0 dus, de eerste kans van de wedstrijd was ook voor Beveren, maar een prima voetreflex van de doelman van Colin Kozemans die zijn ploegmaats wel af en toe goed ziet voetballen. Anderlecht heeft ook zijn kansen al gekregen, maar scoren dat zat er nog niet in. En dat betekent, na het eerste half uur leidt Beveren dus nog altijd verrassend met 1-0.
0: Dank je, Tom. Zon en wolken vanmiddag, maar blijft meestal droog en temperaturen rond 26 graden in het centrum. Morgen dezelfde temperaturen, maar meer wolken met ook kans op een bui, maar ook opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
5: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
6: De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
7: Een hele fijne zondagmiddag en fijn dat u weer luistert naar De Zomer van Clara. Het is een zomer die eindelijk weer een beetje draaglijk begint te worden. Dat is reden voor een feestje. En wie dacht dat ze alleen in Venetië, Rio of Baans graag verkleedfeestjes hielden, komt bedrogen uit, want Johan Halvorsen schreef deze toneelmuziek voor Maskerade.

Bergen Philharmonic Orchestra en dirigent Neeme Järvi in toneelmuziek van de Noorse componist Johan Halvorsen. Zijn Maskerade, dat is een werk van schrijver Ludwig Holberg. En die naam doet misschien een belletje rinkelen, want die kennen we van bij die andere Noorse componist Edvard Grieg. Maar wie gisteren ook naar De Zomer van Clara luisterde, die weet dat zijn Holberg-suite toen al in de playlist zat. En de programma's van onze samenstellers die slaan een beetje tilt als we te veel muziek gaan herhalen. Daarom is dit Solveig-lied uit de Peer Gynt-suite ook Noorse toneelmuziek. En het is opnieuw met het Bergen Philharmonic Orchestra.

Ja, je wordt steeds dieper en dieper die Noorse bossen ingelokt. Marita Solberg zong Solveig's lied van Edvard Grieg. Ik heb wat Beethoven voor u klaarstaan en dan heeft u altijd opnames te over om uit te kiezen. Ik ben het even gaan checken van deze vioolsonaten. Staan er meer dan 150 opnames op Apple Music Classical. Dat is voor alle duidelijkheid geen reclame. Dat is gewoon de streamingdienst die ik zelf gebruik en waar ik het snel kon controleren. Nu, ik denk dat we met Renaud Capuçon en Frank Brallet dan toch een zeer goede keuze gemaakt hebben.

Beethovens vioolsonate nummer 6 in laag rood. Dit waren Renaud Capuçon en Frank Pralay. Ik heb Frankrijk met wat IJslandse klaarten voor u, of IJsland met wat Franse esprit. Het is maar hoe u het bekijkt. Alleszins, dit is een fantastische vertolking van de muziek van Charles Gounod. Een pittige symfonie, heel ritmisch, heeft veel vertelkracht. Ja, Gounod die kennen we vooral van zijn operas en dat hoor je toch ook een beetje in deze eerste symfonie. Dit zijn Jan-Pascal Tortelier en het Iceland Symphony Orchestra.

Eerder dit jaar brachten de punker Abel en de rapper Sef de fantastische plaat IJsland 2 uit. Niet gedacht dat u die als tip op Clara ging krijgen misschien. Dit was IJsland nummer 1. Het is te zeggen het IJsland Symphony Orchestra met de eerste symfonie van Charles Gounod. Het is ondertussen iets over 3 en dat is ons moment om even terug te denken aan Karl Maria von Weber, want die overleed 200 jaar geleden. We kennen de componist natuurlijk vooral van zijn opera's, maar hier horen we hem heel wat intiemer in 2 delen uit zijn 2e pianosonate.

0: De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
1: Felix Mendelssohn, dat was een wonderkind, dat weten we. Maar als je dan de muziek hoort die hij echt op jonge leeftijd schreef, dan wordt dat talent wel heel concreet. Zoals dit concerto voor viool en strijkers in Reeklijn. Dat schreef hij op amper 13-jarige leeftijd. Heel indrukwekkend.

Alina Ibrahimova en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Vladimir Jurovsky in het concerto voor viool en strijkers in Reeklijn van Mendelssohn. Het is een beetje laat op zondag om nu nog naar de bakker te lopen, dus dan moet je het maar stellen met wat je in huis hebt. Magdalena Kozena stilt haar en onze honger met een cantate van Bach. Ich esse mit Freude mein weniges Brot.

mezzosopraan Magdalena Kozina en Musica Floria onder leiding van Marek Strinkel in de kantate Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Mooie boodschap toch? En ik denk ook dat ik meteen het spelletje van samensteller Bart Thijskes door heb, want van Glücke gaan we naar Gluck, naar Christoph Willibald von Gluck. Dit is een concerto in zo groot voor fluit en orkest. Dan moet ik toch een kleine kanttekening bij dat linkje plaatsen, want het concerto wordt toegeschreven aan Gluck. Er is enige discussie of het misschien niet van een tijdgenoot zou zijn en aan Gluck toegeschreven om beter te verkopen. Het zal ons worst wezen. Hier is het fluitconcerto van Gluck.

Giovanni Antonini gidste het Kammerorkester Basel en solist Emmanuel Pahut door het fluitconcerto van Gluck. Dit is nog het tweede strijkkwartet van Borodin en na het nieuws staat er nog een rus klaar. Maar wie dat is, dat ontdekt u om iets over vier. Tot zometeen.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De dichte rook door de natuurbrand in de Hoge Venen bemoeilijkt de opdracht van de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Daar is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken, maar dat lukt voorlopig niet omdat de rook te dicht is. Intussen blijft de situatie op het terrein ook heel complex, zegt majoor Frederik van der Haven van de brandweerzone Zuidwest-Limburg dat bijspringt. Hij legt uit wat zijn ploegen precies doen.
1: Ploegen op het terrein die de brand effectief neerslaan, dat het niet verder in de bomen slaat en zo heel snelle uitbreiding vindt. Tegelijkertijd proberen zeer gericht advies te geven op de luchtploegen, dus helikopters en vliegtuigen die vanuit de lucht droppen. Maar ja, hoe gerichter ze kunnen droppen, hoe efficiënter dat uiteraard is. En dan vooral ja, proberen bij te sturen en een enorme logistiek die erachter zit. Zowel mensen ter plaatse krijgen, middelen ter plaatse krijgen, water ter plaatse krijgen, ja, dat is hier toch een grote uitdaging.
0: En het is er vandaag wat minder warm, maar op regen van betekenis is het nog wachten tot woensdag, zegt weervrouw Sabine Haagdoorn.
2: Later in de week hebben we voor dinsdag wel een storing die dichterbij komt. Daar horen ook wat buien bij. Maar de kans voor het zuidoosten van het land is daar wel kleiner. Tegen woensdag is er een actievere storing die over het land gaat schuiven met matige regen. En dan kan er 5 tot 7 liter water per vierkante meter vallen.
0: Er zijn nu al 51 doden geteld na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores. De zoektocht naar slachtoffers gaat intussen voort en de Nationale Rampenbestrijdingsdienst is begonnen met het sturen van voedsel en andere hulp naar de getroffen gebieden. Het is de bedoeling om 50.000 hulppakketten te verdelen. In het voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren op het veld van Beveren. Voor Beveren was het de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie naar eerste klasse. En voor Anderlecht is het de eerste nederlaag van het seizoen. Een verslag van Tom Boudweel.
3: Een feestende Freed Heel meteen raak bij de eerste thuiswedstrijd in 1A na 5 jaar tweede klasse. En dan nog tegen het grote Anderlecht dat zelf zijn eerste nederlaag leed dit seizoen. Anderlecht had wel het overwicht, maar creëerde moeizaam kansen. De thuisspelers Gomis en Dwale die stelden hun eigen doelman nog het meest op de proef. Beveren kwam na een kwartier op voorsprong via verdediger Gomis. En vooral na de pauze was het overleven. Vorige week gaf Beveren nog de bonus weg. Nu bleef geel-blauw overeind. Goed voor de eerste 3 punten. Anderlecht staat weer met de voeten op de grond.
0: En zo net is ook de wedstrijd tussen La Louvière en AA Gent gestart. Het weer, zon en wolken vanmiddag, maar wel meestal droog bij temperatuur in het centrum rond 26 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar dan meer wolken met ook kans op een bui, maar ook opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
5: Welkom terug. We hebben nog 1 uurtje samen en ik had u voor het nieuws een rust beloofd. Dat is Sergej Rachmaninov en hij danst zowaar de polka.

De polka, de WR. En die WR, dat is Wassily Rachmaninov, de vader van Sergej. Want de componist baseerde zich op een van de favoriete liedjes van zijn papa. Dat is Lachtaubchen van Franz Beer. Ook Strauss die slaat hier aan het polka aan met vederlichte stapjes, want het is zijn pizzicato polka.

Het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer in de Pizzicato Polka van Johann Strauss. En dit is muziek met een hele dikke streep nostalgie voor mij. Het is een van de weinige cd's waarvan ik weet dat hij in de platenkast van mijn grootouders staat. Helmut Kohl's Classic, en daarop staat La Donna e Mobile uit Verdi's Rigoletto. Nu, sorry, oma en opa, dit is niet Helmut Lottigiers, maar wel Joseph Kalleja.

Joseph Calea en het Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi in La Donna Immobile uit Rigoletto. Ja, als je orkest naar de componist is genoemd, dan zit het meestal wel goed met de uitvoering. Dit is het Baltimore Symphony Orchestra. Dat is niet genoemd naar Antonin Dvorak, maar daar staat wel ene Maren Alsop op de bok. En die kent u misschien nog van haar passage bij ons eigen Nationaal Orkest. Dus als je weet dat Maren Alsop op de bok staat, dan zit het ook wel snor met de uitvoering. Dit is de 8e symfonie van Dvorak.

Twee delen uit de achtste symfonie van Dvorak. Dit waren het Baltimore Symphony Orchestra en dirigent Marin Alsop. Sonates voor viool en piano, daar zijn er ontelbaar veel van. Daar worden we echt mee om de oren geslagen. De altviool, die is een pak minder populair. Johannes Brahms die waagde zich wel aan een stuk voor wat vaak toch een beetje als het kneusje van de strijkersklas wordt aanzien. Wel, Veronica Hagen bewijst hier dubbel en dik dat dat imago helemaal onterecht is.

Algolda en Veronica Hagen in de sonate voor altviool en piano van Brahms. Daarmee ben ik uitgezomerd, maar morgen voormiddag ben ik er al opnieuw. Zometeen praat Helene de Bruyne in de jaren met theatermaakster en auteur Suzanne Grotehuis. Dat is een van de medeoprichters van De Nieuwe Tijd, dus dat wordt ongetwijfeld een boeiend uur. Wilt u toch nog iets meer klassieke muziek, dan is er ook Clara Continuo, ons non-stop kanaal. Daar gaan we na het nieuws verder met het orgelconcerto in Simol Groot van Händel. Clara Continuo vindt u natuurlijk op VRT Max, net als al onze andere video's, podcasts, leeskijk- en luistermateriaal. Dit is nog Howard Shelley in het pianoconcerto van Leopold Kojeluk. Nog een hele fijne zondag en heel graag tot morgen.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Blusvliegtuigen boven de Hoge Venen kunnen moeilijk water tanken in meren door de dichte rook. Ook het leger zet extra materieel in om het vuur te bestrijden. En Anderlecht verliest van nieuwkomer Beveren. De dichte rook door de natuurbrand in de Hoge Venen bemoeilijkt de opdracht van de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Dat is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken, maar dat lukt voorlopig niet, omdat de rook te dicht is. Wim Schepens, jij bent aan dat meer van Robertville. Hoe is de situatie daar?
1: Wel, op weg naar hier hing er een lichte sluier over het landschap. Maar vanaf Ovivat, bekend als skioord, is die sluier een echt smogtapijt geworden. Hier aan het meer van Robertville is de geur van de rook ook niet te harde. Er hangen zelfs asvlokjes in de lucht. We zien hier dan ook weinig mensen. Wie er is, heeft meestal een masker op. Door de dichte rook is hier inderdaad ook nog geen enkele blushelikopter gepasseerd. We zien hier wel boeren die hier hun tankwagens komen vullen. Je hoort hun pompen misschien op de achtergrond aan het werk. We zijn ook even door Soerbrot gereden. Dat is het dorpje dat gisteren voor een deel geëvacueerd is. Deze inwoner die moest nog niet vertrekken, maar hij is wel voorbereid.
2: On a préparé des valises quand même au cas où, mais voilà pour l'instant non.
1: Je hoort het, hier is, de mensen beleven hier bange tijden.
0: Dankjewel Wim voor de update. En intussen zet de Defensie nu al 6 grote brandweerwagens in. Gisteren ging het nog om 4 wagens. Bij de voertuigen zijn 19 brandweermannen die iedere 12 uur worden afgelost. En dat is nodig, want de situatie op het terrein blijft heel complex, zegt majoor Frederik van der Haven van brandweerzone Zuidwest-Limburg dat bijspringt.
3: De wind is ook nogal veranderlijk. De wind speelt sowieso sterk in ons nadeel. Vooral als de wind draait en het gaat richting het stuk dat nog niet verbrand is, moeten wij zorgen dat dat enerzijds nat gehouden wordt. Dat kan grotendeels van op de weg, met ook een aantal middelen van politie, defensie en boeren die hier aan het helpen zijn. Maar langs de andere kant zijn er ook hele stukken bos, heel moeilijk toegankelijk terrein, waar 4x4 voertuigen voor nodig zijn en effectief slangen afleggen over het terrein. Het zou vooral moeten gaan regenen.
0: Maar op enige regen van betekenis is het voorlopig wel nog wachten. Zeker tot woensdag, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
4: Later in de week hebben we voor dinsdag wel een storing die dichterbij komt. Daar horen ook wat buien bij. Maar de kans voor het zuidoosten van het land is daar wel kleiner. Tegen woensdag is er een actievere storing die over het land gaat schuiven met matige regen. En dan kan er 5 tot 7 liter water per vierkante meter vallen.
0: Bij de natuurbranden op het Griekse eiland Salamis zijn 2 mensen omgekomen, dat zegt de brandweer. In de buurt van het strand zijn 2 lichamen gevonden. De branden woeden zowel in het zuiden als oosten van het eiland. Beide plekken zijn populaire badplaatsen. Honderden inwoners en toeristen hadden het bevel gekregen om te evacueren. Zo'n 150 brandweerlui zijn bezig met de brand te bestrijden. Ze krijgen de steun van 4 vliegtuigen, 6 helikopters en 5 boten. De beroemde Leeuw van Waterloo is 200 jaar oud en dat wordt dit weekend gevierd met allerlei animatie. Er is onder meer een bedride van op de heuvel waarop het beeld staat. De Leeuw van Waterloo werd in 1826 gebouwd op initiatief van de toenmalige koning der Nederlanden. Zijn zoon was gesneuveld in de Slag van Waterloo samen met tienduizenden andere soldaten. In die Slag van Waterloo werd Napoleon definitief verslagen. En daar is deze leeuw het symbool van, zegt gids Michael Gasthuis.
5: Eerst en vooral een symbool van vrede. Het is deze slag die een einde zal brengen aan meer dan 20 jaar oorlog. Het is hier waar we uiteindelijk Napoleon zullen verslaan en een lange periode van vrede zullen inhuldigen in Europa. Dus men ziet de leeuw met zijn poot op een kanonkogel op de aardbol als symbool van vrede. Maar ook met zijn tanden en klauwen kijkende richting Frankrijk om toch te zeggen tegen die Fransen: pas op, herinner u wat er hier is gebeurd.
0: Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Tijdens de wedstrijd rijden de renners vooral over onverharde wegen van grind en zand. En in Grobbendonk was Soete samen met zijn trainingsmakker Wout van Aert op weg naar de meet. Maar op enkele kilometers voor het einde moest Van Aert Soete laten rijden. Van Aert werd tweede. Bij de vrouwen ging de Belgische titel naar Nathalie Becks. In het voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren op het veld van Beveren. Voor Beveren was het de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie naar eerste klasse. Voor Anderlecht is het de eerste nederlaag van de competitie. Een verslag van Tom Boudweel.
6: Een feestende Freed Heel meteen raak bij de eerste thuiswedstrijd in 1A na 5 jaar tweede klasse. En dan nog tegen het grote Anderlecht dat zelf zijn eerste nederlaag leed dit seizoen. Anderlecht had wel het overwicht, maar creëerde moeizaam kansen. De thuisspelers Gomis en Dwale die stelden hun eigen doelman nog het meest op de proef. Beveren kwam na een kwartier op voorsprong via verdediger Gomis. En vooral na de pauze was het overleven. Vorige week gaf Beveren nog de bonus weg. Nu bleef geel-blauw overeind. Goed voor de eerste 3 punter. Anderlecht staat weer met de voeten op de grond.
0: Maar voor middenvelder Hendrik Lassana is er geen reden tot paniek.
7: Het moet beter natuurlijk, maar ik heb iedereen gewoon wel met de wil gezien. En ik denk dat het daarmee begint, weet je. Niemand heeft opgegeven, iedereen is er volle bak mee doorgegaan. En weet je, soms heb je zo'n wedstrijd ertussen zitten. Je gaat niet altijd een topwedstrijd spelen, dus jammer genoeg. Maar ik zie het positief in met dit team.
0: En op dit moment spelen La Louvière en AA Gent tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het er 1-2 voor Gent. Het wordt bewolkt vanavond en vannacht met een paar buien vanaf de kust en minima tot 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later klaart het meer op en halen we tot 25 graden in het centrum. Vanaf dinsdag periode van regen en buien en tot 24 graden. Vooraan de rook van de brand speelt de blusvliegtuigen boven de hoge venen parten. Ze kunnen moeilijk water tanken in de meren om het vuur te bestrijden. Alles over de brand is te volgen op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene de Bruyne.
4: Het is zomer, je agenda staat wat minder vol dan normaal en de vraag overvalt je: waarom organiseer ik mijn leven eigenlijk zoals ik het organiseer? Het is verschrikkelijk. Een gevoel dat ook theatermaker en auteur Suzanne Grotehuis regelmatig bekruipt, want ook zij heeft te weinig tijd. Een gesprek over hoe een Excel-bestand haar leven heeft veranderd, over haar uitpuilende Google Docs en haar pogingen om echt in verbinding te komen. Suzanne Grotehuis, welkom.
9: Dank je wel.
4: Fijn dat je er bent. Laten we eerst even teruggaan in de tijd. Jij bent een kind van 2 moeders, dat is nu tamelijk normaal, maar toen jij geboren werd, ergens medio jaren 80, was dat nog redelijk uitzonderlijk.
9: Ja, ik denk het wel. Ja, dat was wel. Ze waren wel pioniers, denk ik. Hoewel dat mijn ouders dus echt uit die tijd komen van zoveel woongroepen in Amsterdam. En er ook wel echt gekkere constructies waren in gezinnen dan bijvoorbeeld ik met mijn 2 moeders. Dus in de kringen van mijn ouders viel het eigenlijk nog mee hoe gek het was, zeg maar. Maar ik ken nu veel mensen die dat nu doen. Maar ik ken weinig mensen van mijn leeftijd die 2 moeders hebben, ja.
4: Ja, heeft dat je op een bepaalde manier gevormd hoe je naar het leven kijkt? Of hoe je naar hoe een gezin eruit moet zien kijkt?
9: Ik denk het op zich niet echt. Omdat het eigenlijk gewoon een heel normaal gezin was. En ik me daar eigenlijk nooit vragen bij heb gesteld. Maar waarschijnlijk zal ik wel een iets bredere kijk hebben op hoe gezinnen eruit kunnen zien. Ik denk ook omdat mijn ouders zijn best vroeg uit elkaar gegaan. En dan hebben we dus meer zo het klassieke gezin van gescheiden ouders. Dat je bij de een en bij de ander tijd doorbrengt. Waardoor ik ze ook niet altijd samen als 2 moeders heb beleefd of zo. Maar eerder als 2 aparte ouders, ja.
4: En je hebt ook later dan een grootmoeder leren kennen die niet verwant was aan je moeders, maar aan je biologische vader.
9: Ja, klopt. Dus mijn moeders die hadden zo'n top 3 gemaakt van hun beste vrienden die ze heel geschikte vaders zouden vinden. Terwijl het niet de bedoeling was dat die zeg maar mee betrokken zou zijn in de opvoeding, maar gewoon als donor. En de eerste aan wie ze het vroegen, die zei ja, dus dat is mijn vader. Maar die is best vroeg overleden. Toen ik 7 was, is hij overleden. Dus ik ken die eigenlijk echt niet zo goed. En zijn moeder is altijd heel erg katholiek geweest. En vond dat hele idee, want mijn vader was homoseksueel. En het idee dat ze dus een zoon had die homoseksueel was. En nog donorvader was van 2 lesbische. Ik bedoel van een kind.
4: Het was heel wat voor die vrouw.
9: Het was veel. Ja, het was veel. En pas toen ik 1 jaar of 15 was of zo, heb ik echt contact met haar gekregen. En dat was zo bijzonder, omdat ik door haar eigenlijk mijn vader, die ik dus niet ken, heb leren kennen. En op een gegeven moment zijn we echt hele goede vrienden geworden. En ze is gelukkig heel oud geworden, 96. Dus ik heb heel veel tijd gehad om in te halen.
4: Ja, wat heeft ze jou geleerd?
9: Ja, dat kan ik niet zo samenvatten. Maar ze was een heel slimme, scherpe, soort filosofische vrouw in dan een lichaampje van een oud vrouwtje, zeg maar. Maar het was heel leuk om met haar te praten over... ik kon met haar heel goed praten over soort grotere begrippen of zo. Geluk, wat is dat? Of we hadden echt goede gesprekken.
10: Ja, dat is uiteindelijk wat jij nog altijd doet. Probeert met mensen te praten over de grotere begrippen. Nu, die grootmoeder uiteindelijk, ja, het is moeilijk te verzoenen. Streng katholiek in de leer zijn. En dan zo'n gezinsconstructie die heel ver staat van wat het concilie voorschrijft, accepteren. Uiteindelijk heeft ze dan ook gebroken met de katholieke kerk.
9: Ja. Ja, volgens mij was ze 91 als ze zich heeft laten uitschrijven.
10: Ja.
9: Ja, ze is al eerder er zeg maar uitgestapt, maar op een gegeven moment heeft ze ook echt officieel zich willen laten uitschrijven. Het had te maken met dat er een verhaal in de krant, denk ik, stond over een pastoor die weigerde het laatste sacrament toe te dienen aan een man die homoseksueel was. En toen dacht ze ineens, dit kan niet, zeg maar. Ze heeft twee zonen die homoseksueel waren en ze dacht... Dit klopt niet voor mij. Als er geen ruimte is voor de mensen waar ik ruimte voor heb dan in dat geloof, dan klopt het geloof niet meer voor mij. En toen is ze daar dus uitgestapt.
10: Ja, het is wel een hele grote paradigma shift. De meeste mensen doen dat niet in hun leven. Zo radicaal van overtuiging of van groep waar ze toe behoren veranderen.
9: Ik denk ook dat geloof voor haar ook een soort... ze is daarna ook altijd verder gegaan met... Ze had zo praatgroepjes met vrienden. Ze had heel veel vrienden eigenlijk. Ook veel vrienden die veel jonger waren dan zij. En er kwamen echt geregeld mensen bij haar langs. Soms zelfs als een groep om te praten over... Ja, geloof of wat waarde heeft. Of waar je mee bezig bent. Of waar je wakker van ligt. Dus ze is altijd blijven zoeken naar... Toch een soort spirituelere dingen of zo. En geloof was voor haar heel belangrijk, maar gewoon niet meer in die context van de Rooms-Katholieke Kerk.
10: Ben jij ooit zo van zienswijze veranderd?
9: Nee. Je bedoelt dat ik iets geloofde en daarna niet meer?
10: Of dat je ergens toe behoorde en dan dacht, dat wil ik niet meer. Of dat je ineens iets op een heel andere manier zag.
9: Ja, maar dat is wel meteen een thema wat je dan opentrekt. Maar ik moet nu wel meteen denken aan... Ik heb 2 jaar geleden een voorstelling meegemaakt over het leven van vrouwen. En dat waren 5 vrouwen die hun moeders interviewden. En dat ging dus over hoe het is om vrouw te zijn. En ik dacht bij dat project van, ik moet hier misschien niet aan meedoen. Ik heb hier eigenlijk niet zoveel boodschap aan. Ik ervaar eigenlijk helemaal niet een soort ongelijkheid. Het is allemaal prima. En... In het repetitieproces van het project is er echt een soort... Alsof ik zeg maar wakker werd, dacht ik ineens... wacht even. Het gaat over die kleine momenten dat je als vrouw denkt... Ik voel me eigenlijk niet helemaal veilig in deze situatie... En dat heel normaal vindt. En ineens besefte ik hoe absurd het was... Dat ik dat zo normaal vond al heel mijn leven. Dus dat was wel een shift. Ik ben wel anders gaan kijken naar die dingen.
10: Ja, maar is dat een prettig inzicht? Of is dat eigenlijk ook een last op een manier...
9: Nee, sowieso denk ik dat het gevoel van opeens iets snappen... of een soort helderheid over iets hebben heel prettig is... maar ook verdrietig en ook confronterend. Ik was ook een paar weken heel kwaad of zo. Dat ik dacht, wacht even. Ik bedoel, ik snapte eigenlijk ook niet dat het zo lang had geduurd... want MeToo was al super lang bezig, maar dat het zo lang duurde. Op een gegeven moment hebben wij lijsten gemaakt van dingen die... gewoon kleine dingetjes die ons waren overkomen... op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. En die lijsten die gingen gewoon uren door. En ook bij mezelf. En ineens dacht ik, dit zijn al die dingen. En op een manier was ik er zo blind voor. Dus het was ook wel een verdrietig besef of zo.
10: Ja, hoe komt het dat het zo lang duurde... voor je dat op jezelf bent gaan betrekken? Want ja, je leest het natuurlijk in de krant. Je hoort er mensen over.
9: Ik weet niet, dat is toch het wonderlijke. En daarom denk ik dat ik ook zo hou van theater of literatuur... of een gesprekken die ik luister... of op de radio of zo, maar het is soms pas door hoe iemand anders er bijvoorbeeld over vertelt... dat je ineens denkt, dit is wat ze bedoelen. Of nu begrijp ik het, of nu komt het binnen of zo. En ik weet niet hoe het komt. Het was gewoon door er met die 4 andere vrouwen over te spreken... en ineens te denken, wij delen dit verhaal en nu pas zie ik het. Het grit of zo, alsof je het systeem ineens ziet waar je in zit... dat kwam door die ontmoeting eigenlijk met anderen.
10: Ja, en ben je er ook anders naar gaan handelen? Of in je dagelijkse leven is er iets veranderd?
9: Ik denk wel dat ik nog sneller in een situatie... waarbij ik het gevoel heb dat het niet juist is of dat iemand niet goed behandeld wordt, ik nog sneller daar mijn mond over zou opentrekken. Of ik heb een dochter die net 7 geworden is. Ik kan me ook voorstellen dat de gesprekken die ik met haar ga hebben anders gaan zijn dan voor dat theaterproject.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ik wil even inzoomen op een ander moment in jouw leven, Suzanne Grotehuis. Jij zat bij de relatietherapeut. Dat is iets wat heel veel mensen doen, op zich niet heel uitzonderlijk. Maar daar is wel even iets gebeurd, een soort ontwaken.
9: Ja, dat is ook eigenlijk een soort shift in
10: Al had het
9: denken.
10: Niet zoveel met de relatietherapeut zelf te maken, had ik de indruk.
9: Nee, het was ook een shift in denken. Het was de 4e keer dat we daar waren en... Dat was trouwens een hele leuke relatietherapeut. Dus het is ook helemaal. Ik vond het eigenlijk fijn om daar te zijn hoor. Maar bij die 4e sessie dacht ik ineens. Oh, wacht even. Als we zeg maar nu nog 10 of 20 keer gaan proberen te snappen wie de ander is, hoe je voelt. Hoe je voelt ten opzichte van elkaar. Uit wat voor gezin je komt, je wortels, je jeugd. Ineens dacht ik, ik heb hier gewoon geen tijd voor. Ik heb hier gewoon geen energie voor. En dat had. En ik. Ik wist dat eigenlijk niet. Dus het was pas door dat te voelen dat ik dacht... Oké, maar wat is het probleem dan wel? En dan zei ik dus in die sessie van... Jongens, ik heb hier geen energie voor. Ik weet niet, dit gaat niet. Ik denk dat we moeten nadenken over hoe deze relatie zeg maar gered kan worden of zo. Want er is volgens mij iets mis in het fundament. En dat ging over een soort gelijkwaardigheid die ik echt niet voelde in... heel simpel gezegd zorgtaken. Maar eigenlijk is dat een... Het ging echt wel over een algemeen gevoel van gelijkwaardigheid. Van hoe neem je allebei de verantwoordelijkheid voor dat leven wat je samen deelt. Of dat gezin wat je samen hebt.
10: Voor die onderneming die je eigenlijk hebt.
9: Ja, dus ik zag het al.
10: Economische aangelegenheid.
9: Wel, en ik ben dan naar huis gefietst. En dan, ik had dus gezegd tegen hun van oké, we gaan allebei een plan maken. En dan zien we elkaar over een maand hier terug. Maar ja, toen moest ik wel een plan gaan maken. En thuis heb ik toen om een of andere reden een Excel-lijst geopend. En ben ik eigenlijk gaan opschrijven waar mijn... leven en gezin uit bestaat. Wat zeg maar die dingen zijn die achter in je hoofd meedraaien van dit moet ik doen om dit bedrijf zeg maar goed te houden. En dat gaat van batterijtjes vervangen in de rookmelder tot...
10: Ook al lang geleden dat ik dat gedaan
9: heb. Ik dacht gewoon het huis, huishoudelijke taken, gewoon boodschappen wassen, maar ook... het plannen van vakanties, het organiseren van feestdagen. Dingen die ik allemaal vind passen bij dat gezin. De dingen die je samen doet of zo. En dat werd echt een enorme lijst, echt gestoorde lijst. En dan ben ik gaan invullen wie wat deed en ook hoe... ik gaf het een cijfer, een 1 tot een 5. Dus batterijtjes in de rookmelder vervangen doe je maar 1 keer in de 3 jaar of zo. En dan... Ik kreeg dus een 1, maar koken of zo doe je elke dag. Dus dat kreeg een 5. En dat zo gaan invullen. En daardoor kwam ik tot een soort schokkende ontdekking... dat dat dus heel erg uit balans was. En dat ik dus een heel groot deel van die taken op mij had genomen. En dat ik niet eens door had. Maar wel voelde heel de tijd... Hoe komt het dat het lijkt dat ik zeg maar een beetje soort aan alles denk of zo. En ook eerder degene ben die de taken verdeelt of zo. Mm. Waarom is dit niet een gelijkwaardige...
10: Ja.
9: Onderneming.
10: Ja, waarom loopt het niet vanzelf gelijkwaardig?
9: Ja, wat ook kan. Er zijn natuurlijk ook heel veel gezinnen waarbij dat heel vanzelf gaat. Of de een werkt voltijds of meer dan voltijds en de ander zegt ik doe al het hele...
10: Maar er zijn ook heel veel gezinnen waar het niet vanzelf gaat.
9: Nee.
10: Gezien de populariteit van jouw lijst. Je vertelde erover
9: aan
10: vrienden en kennissen en iedereen wilde die lijst en ging hem invullen. Zelfs de therapeut heeft hem voor zichzelf gebruikt.
9: Ja, ze zei ook, ik heb deze lijst echt nodig, want er staan echt dingen op die ik niet moet vergeten.

0: de turnzak voor de school in orde brengt. Of zo, weet ik veel. Dus er kwamen wel verrassende dingen uit.
1: Ja, nu goed, de balans maatschappelijk gezien, dat blijkt ook uit tijdsbestedingsonderzoek, is wel dat de vrouwen in een heteroseksuele relatie de meeste van die taken op zich nemen. En wat ik er interessant aan vond aan die lijst is dat je denk ik laat zien dat gelijkwaardigheid hebben we nu juridisch gezien wel bereikt, maar de overheid kan zich moeilijk in de gezinscontext mengen en dat het dan goed is om iets heel steriel, klinisch bijna neer te schrijven, zodat je het dan binnen jouw gezin ook in wetten kan gaan gieten, omdat er anders niets verandert, omdat het allemaal zo diep ingesleten zit.
0: Ja, en ik bedoel, het is niet zo dat ik nu heel de tijd met die lijst rondloop en check of het allemaal wel precies in balans is. En dingen hoeven ook niet altijd in balans te zijn. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om te koken, dus het hoeft ook helemaal niet 50-50 verdeeld te worden als iemand anders dat niet tof vindt of zo. Maar het was vooral, die lijst was echt voor ons een manier om er over te kunnen gaan praten. Want ik had natuurlijk al wel eerder gezegd van, ik heb het gevoel dat ik precies alles hier recht moet houden. En dan kan de ander ook zeggen, ja, ik doe toch ook dingen. En wat bedoel je dan precies? En je komt dan heel snel in een gesprek dat je elkaar verwijten eigenlijk geeft. Of dat je kibbelt over dingen die niet goed gegaan zijn. Van ja, maar jij had dat moeten doen. Ja, maar ik dacht dat jij het ging doen. En door die lijst, we hebben er ook echt een slappe lach over gehad, die lijst, konden we het er eigenlijk over gaan hebben. En zei mijn partner ook van, ah, nu snap ik het. Zeg maar, het gesprek was altijd veel te groot en veel te abstract, maar nu begrijp ik echt waar we het over moeten hebben of zo. Dus,
1: is je relatie echt gered door een Excel-bestand? Of is dit te kort door de bocht?
0: Nou ja, het feit dat ik die Excel-bestand ben gaan maken, ik ben ook gewoon heel oplossingsgericht en heel optimistisch. En ik hou ook veel van hem. Dus ik heb er ook wel wat voor over. Dus ik denk dat het niet per se de lijst is die ons redt, maar gewoon de poging om steeds opnieuw te kijken van, ik dacht namelijk wel, als wij de komende 15 jaar ruzie gaan maken over zoiets als huishoudelijke taken.
1: Ja, dan denk je, wie zijn deze mensen die staan te ruzien over het regenereerzout en de vaatwasser?
0: Exact. Ik dacht wel, dat wil ik niet. Dan gaan we het ook niet redden. En ook, ik wil die persoon niet zijn die zo een sms stuurt van, hey, voor de verjaardag van onze zoon, koop 3 taarten, maar niet alle 3 even groot en wel eentje met fruit. Ik bedoel, ik vond dat een vreselijk personage om te moeten spelen. Die zo, ja, de domste to-do-lijstjes maakt voor iemand anders. Ik bedoel, hij mag ook helemaal zelf bedenken hoe die verjaardag eruit ziet als we gewoon beslissen, jij doet die verjaardag.
1: Ja. Nu, de lijst is in een boek terechtgekomen. De lijst gaat ook over nog wel meer zaken, maar de lijst staat wel achter in het boek voor wie geïnteresseerd zou zijn om hem ook eens in te vullen. Je hebt echt huisdieren, beddenlakens, vakanties, feestjes.
0: Alles staat erin.
1: Ook dingen waar ik zelf nog nooit aan gedacht heb. Maar op een bepaald moment, doordat dat dan een boek wordt en in de wereld komt, wordt het wel een heel groot ding. Het werd zelfs een item op het VTM-nieuws. Daarmee bereik je toch een publiek dat jij met alle respect voor het beroep van theatermaker, maar dat jij toch niet bereikt doorgaans. Hoe was dat?
0: Interessante ervaringen allemaal. Ik dacht ook bij dat nieuws, dacht ik, wauw. Jullie komen langs voor een boek wat ik geschreven heb. Het brengt wel van alles met zich mee en het bereikt heel veel mensen. En daardoor kom ik natuurlijk ook helemaal uit mijn eigen bubbel van bevriende theatermakers die dit boek mooi vinden. En het is ook een soort liefdesverhaal wat in dat boek staat van 20 jaar relatie. En dit werd opeens een soort kort item van,
1: doen mannen te weinig. Deze vrouw is slechtgezind.
0: Zo van, alsof ik boos ben op mijn man dat hij de was niet goed opvouwt. Dus het werd opeens gereduceerd tot een heel ander verhaal. Wat ik ook wel wist van tevoren, hoor, maar ik heb het toch maar gedaan omdat ik dacht, ik wil op zich het gesprek wel opentrekken. Maar daardoor krijg ik, ik heb natuurlijk best wel wat soort haatmails gekregen van mannen ook. Die zeiden van, ik zal ook eens even wat Excel-lijstjes gaan maken en boeken schrijven. Diepe zucht en zo. Nou, heel veel van dat soort dingen. Ja, dan denk ik, ja, alle respect voor mensen die dus publiek in de publieke wereld staan. Zoals jij bijvoorbeeld. Je moet er maar zin in hebben dat je die dingen ook allemaal over je heen krijgt. Maar ja, ik denk dan, het feit dat op zo'n VTM-nieuws, ze hadden een soort poll gehouden. Hoeveel mensen kijken daarnaar? En 3/4 van de mensen die had geantwoord, zei, ja, de vrouw in ons huishouden doet alles. Denk ik, ja, dat toont aan dat het relevant is om het erover te hebben, denk ik.

0: Suzanne Grottehuis, we hadden het al over je lijst. Je lijst laat zien hoe de tijd verdeeld is, wie wat doet, hoeveel tijd er wordt gestoken in werk, gezin, huishouden. Nu, als het over die lijst gaat, gaat het onvermijdelijk ook over tijd, want er is weinig tijd. Het lijkt toch wel iets dat je heel erg bezighoudt van wat dan te doen met die tijd of hoe vul ik die dan op een manier in dat het zinnig is. Een film die jou erg heeft geïnspireerd is All the Time in the World uit 2014. Waar gaat die over?
1: Ja, dat is echt een fantastische film. Het gaat over een gezin in Amerika die beslissen om 9 maanden naar een blokhut in Canada te gaan. 9 maanden is echt een hele lange tijd. En ze nemen gewoon genoeg eten mee. En ze zijn, één is arts en de ander is filmmaker. En ze hebben eigenlijk heel drukke levens. En ze hebben 3 jonge kinderen tegen wie ze steeds zeggen, nu niet, want misschien in het weekend, maar we hebben nu geen tijd. En ze wilden eens kijken wat er gebeurde als ze 9 maanden de tijd hadden. En dat is natuurlijk een enorme luxe, want bijna niemand kan 9 maanden de tijd nemen, want het kost natuurlijk ook gewoon geld en zo. Maar ze zien het echt als een soort experiment. En 9 maanden leven ze dus samen met tijd. En dat is zo een mooi beeld van ja, hoe die kinderen dan beginnen te spelen, hoe ze samen dingen doen, hoe ze... Die vader leest op een gegeven moment, hij heeft 52 boeken voorgelezen in die 9 maanden tijd, want ze verveelden zich natuurlijk ook gewoon af en toe. En er was natuurlijk geen televisie of elektriciteit of wat dan ook. En ja, dat raakte me echt, omdat ik meteen, soms zie je iets en weet je meteen, dit is exact wat ik heel de tijd voel, maar ik had het nog niet onder woorden kunnen brengen. Maar tijd is het kostbaarste goed en hetgeen wat ik het meest... wat me het meest ontbreekt of zo. En ja, ik dacht meteen, dit is exact waar ik naar op zoek ben. Het gevoel dat we tijd hebben voor elkaar in plaats van alles heel de tijd overal tussendoor te knallen of zo. Ja.
0: Maar die mensen nemen dan die tijd alleen voor hun gezin, zonder de buitenwereld erbij te betrekken. Ja. Zou jij dat kunnen? Want in al je werk en in je andere boek, Waar zijn de wolken bijvoorbeeld ook, ben je heel erg ook op de ander gericht die buiten dat gezin staat. Je knoopt gesprekken aan, je bent geïnteresseerd in mensen.
1: Ja, dat is grappig, want ik ben dus opgegroeid midden in Amsterdam en heb daarna altijd midden in Antwerpen gewoond. Dus ik weet helemaal niet hoe het is om...
0: In een blokhut te zitten met alleen je kinderen.
1: Of op de buiten te wonen, zoals ze dan zeggen. En ik verlang daar heel vaak naar en eigenlijk... weet ik ook helemaal niet wat het is. En ik ben ooit een keer in mijn eentje een vakantie gaan doen in de woestijn in Australië. Dat is een heel lang verhaal en het is ook niet echt een aanrader.
0: Lijkt me ook lastig.
1: Want ik was daar dus alleen onder een soort gigantische sterrenhemel. Met zoveel licht van sterren dat ik gewoon een boek kon lezen bij het licht van de sterren. Echt waanzin. En ik zat daar in mijn eentje. Mijn gsm had natuurlijk geen bereik en ik dacht echt... oh, ik ben hier echt helemaal niet voor gemaakt, zeg maar. Ik heb wel echt mensen nodig of zo. En dat vond ik ook een heel mooi besef of zo. Dus ik denk niet dat ik geïsoleerd of in alle stilte zou willen wonen, zeker niet. Maar ik wil wel een keer voelen hoe het is om gewoon alleen al die smartphone die we in onze zak hebben, zeg maar, die gewoon een paar weken uit te zetten en ja, een beetje soort... taakjes te doen, zoals het water gaan halen ergens en dat dan eerst te moeten koken voordat je het kunt gebruiken. Gewoon dat gedoe of zo, want het gezin is heel tijd bezig met dat soort dingen. Ja, dat zou ik heel graag willen meemaken, ja.
0: Ja. Je hebt weinig tijd, je zegt het al, maar dan word je toch lid van de schoolraad bijvoorbeeld.
1: Oh my god,
0: ik kan je afvragen waarom je jezelf dat dan aandoet.
1: Ja, ik was vanochtend, voordat ik hier naartoe kwam, nog bezig met heel snel de luizen controleren op school. Dus al die kindjes hun hoofdjes checken op luizen. Het viel mee, er waren niet zo heel veel luizen.
0: Maar toch wel luizen?
1: Een paar.
0: Maar, ik meteen gealarmeerd.
1: Nee, ja. Maar ja, man, die oude vereniging, het is echt een vloek en een zegen, zeg maar. Ik heb er echt helemaal geen tijd voor. En tegelijkertijd wil ik echt graag in een wereld leven waarin mensen tijd hebben voor een oude vereniging. Dus het is ook een stukje... ik vind het ook echt bijzonder om dan... Ik doe dat met 3 andere vrouwen, dus we zijn met z'n 4 voor een hele school... Dat is veel te weinig. En die 3 andere vrouwen zou ik anders nooit ontmoet hebben. En ik vind het ook ontroerend dat we dan onze tijd besteden aan kijken bij carnaval of er genoeg extra kostuums zijn in de klasse voor kinderen die er bijvoorbeeld niet kunnen betalen en of we die ergens kunnen gaan halen. En dan denk ik, ja, het zijn toch ook de dingen die waar ik wel deel van uit wil maken of zo.
0: Ja, geeft het je een inkijk in levens die je anders niet zo snel zou tegenkomen.
1: Absoluut.
0: In je vriendenkring en je werk?
1: Absoluut. Het is zo gemakkelijk bij een school om te denken, hoe is die omgeving voor mijn kind en ben ik daar tevreden mee? Een beetje zoals je een soort klantenservice zou benaderen. Terwijl als je dus deel uitmaakt van een oudervereniging, begin je ook te zien hoe het achter de schermen gaat. Hoe die docenten allemaal, wat die allemaal aan het doen zijn. Hoe het met ze gaat, hoe druk ze het hebben. En het is echt een kijk achter de schermen, waardoor je ook met zoveel meer respect gaat kijken naar zo'n omgeving en hoe die eigenlijk doen met zo beperkte middelen, doen wat ze kunnen of zo. Dus daardoor krijg je een heel ander perspectief.
0: Ja, je zei ergens in een interview bijvoorbeeld dat ja, door naar die perspectieven te kijken, je beseft dat dingen als een burn-out of het probleem waar jij dan tegenaan liep met die lijst, dat je daar wel de ruimte en het geld voor moet hebben.
1: Absoluut, ja, dat denk ik heel vaak, maar een burn-out bijvoorbeeld is gewoon iets wat niet iedereen zich kan veroorloven. Want als je in de ziektewet een stukje, een percentage omlaag gaat in je loon, ik bedoel, als je helemaal niet rondkomt, kan dat dus niet. En de school van mijn dochter is een heel gemengde school midden in Antwerpen. Er zijn gewoon heel veel ouders die twee jobs doen om überhaupt die eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En daardoor ga je zo anders kijken naar de dingen waar je zelf mee worstelt of zo. Dat perspectief, dat ja, maar ja, dat zul jij ook vinden. Dat ik vind het zo belangrijk om daar een beetje zicht op te blijven houden, zeg maar, in welke soort bubbel je zit en hoe het voor andere mensen is of zo.
0: Ja, maar je zou ook kunnen denken, zo'n lijst zou voor die mensen op die school ook zinnig kunnen zijn, want daar worden de taken vast ook niet helemaal eerlijk verdeeld.
1: Nee, dus ik denk dat de problemen die ik ervaar in ons gezin,
0: je hebt alleen de tijd om er een boek over te schrijven.
1: Voilà, ik heb de tijd om een boek over te schrijven en ik heb natuurlijk ook een groot netwerk en mensen die me zouden kunnen helpen met bepaalde taken of geld genoeg om bepaalde dingen uit te besteden. Dus daar ben ik me heel erg bewust van. Maar los daarvan, je zou die lijst ook helemaal kunnen aanpassen naar een gezin met heel ander soort middelen of ander soort uitdagingen en ook tot de conclusie komen dat een van de twee de verantwoordelijkheid of de zorgtaken voornamelijk op zich neemt en dan nadenken, waarom is dat eigenlijk zo en hoezo is het niet voor beide even belangrijk.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Suzanne Grotehuis, los van je befaamde lijst, heb je nu je aandacht gericht op iets, ja, iets anders, maar het is toch wel weer digitaal. Je bent blijkbaar erg bezig met files en bestanden. Je hebt je blik heel erg gericht op jouw Google Drive. En dat brengt je toch ook wel iets bij. Of,
2: mijn ja, Google Drive, jongen. Ik bedoel, heb jij geen stress over je Google Drive?
1: Ik kijk er niet naar. Ik doe er dingen in en dan haal ik ze eruit en dan vergeet
2: want
1: ik het.
2: Want koop je dan om de zoveel tijd extra opslag? Ja. Ah ja, want de meeste mensen die ik ken, die kopen ook gewoon extra opslag. Ja. En die hebben
1: ik
2: gewoon...
1: Ik er niet aan.
2: Ah ja, ik dacht van ja, maar als ik dat ga doen, als ik gewoon steeds meer opslag koop, dan is het toch het einde zoek, zeg maar. Want ik ben niet iemand die aan het eind van de dag zo kijkt welke foto's heb ik gemaakt. Oh, 5 dezelfde. Welke is de beste? Ik bewaar die.
1: Nee, je doet ze allemaal,
2: ik heb daar geen tijd voor. Ik laad het gewoon. Dus alles, het voelt als zo'n soort bezemkast onder de trap, waar ik gewoon dingen in blijf stoppen. En dat het voel, hij zit eigenlijk vol, maar ik blijf er gewoon dingen in stoppen. En ik denk heel de tijd, wat als die kast ineens gewoon een soort van ontploft? Of wat als ik er opeens niet zou zijn en iemand die kast zou moeten opruimen? Dat lijkt me echt een helse taak.
1: Ja, ik denk dat mensen daar eigenlijk niet over nadenken. Wat dan met een digitale bezemkast en postmortem?
2: Ja.
1: Want vroeger kon je zo nog je administratie en je briefwisseling voor de nabestaanden geordend achterlaten. Ja. Maar...
2: Nee, ik denk echt soms... Ik vond dat laatste ineens zo... Het raakte me dat ik... Een foto van een boom en dat ik dacht, oh, dit was een moment waarbij er iets heel speciaals gebeurde met het licht en regendruppels, nou ja, lang verhaal. En ik probeerde dat te fotograferen, dus er zitten 20 foto's van een beetje een soort donkere, een beetje nattige boom ergens in de Ardennen. Toen dacht ik weet, ja, je kunt het natuurlijk gewoon allemaal weggooien, dat kan prima, maar moet ik niet ergens briefjes bij kunnen plakken van, dit was een moment wat ik eigenlijk wel wil vertellen aan degene met wie ik daar toen was of zo. En ik besefte gewoon... Want in mijn foto's zitten ook gewoon screenshots van bankafschrift, pdf of weet ik veel. En alles zit gewoon door elkaar, alles. En in mijn mail zitten hele belangrijke brieven, maar ook gewoon je pakketje is afgeleverd bij dit afhaalpunt of zo. Dus ja, dat kan mij wel echt overvallen soms. Dat ik denk, ik moet beginnen opruimen. Ah! En stoppen met, ik wil geen opslag kopen, ik wil opruimen.
1: En ben je eraan begonnen?
2: Ja, maar de foto's, ik ben begonnen, ja. Maar ik heb dus blijkbaar meer dan 80.000 foto's. Dus het gaat me wel even kosten om dit te doen.
1: Ja, het zegt ook wel iets over gemak. Dat we toch geneigd zijn om de makkelijkste weg te kiezen. En wat voor gevolgen dat dan heeft.
2: Ja, ik weet het niet. Ik ben hier dus veel over aan het nadenken wat het eigenlijk allemaal impliceert. Inderdaad, een soort gemak, valstrik waar je inloopt om dingen te kopen en die dan ook nodig te hebben. En die abonnementen alsmaar te upgraden. Er zit ook een soort, weet ik veel, wortel van consumptie en kapitalisme en er allemaal in. Maar ook waarde, van wat heeft waarde en wanneer begin je daarover na te denken. En ja... En ik heb ook niet een supergoed geheugen, dus ik ben soms ook een beetje op zoek naar, alsof de veelheid ook maakt dat ik gewoon niet meer goed weet, waar was ik eigenlijk vorig jaar, oh ja, dat moment of die wandeling of alles verdwijnt zo in die soort stortvloed van informatie en input en...
1: Ja, alsof zo de daad van op reis gaan, de foto's laten ontwikkelen en ze dan ook nog eens in een fotoboek plakken, je herinneringen al cureert.
2: Ik denk het, ja. Mijn moeder die heeft heel lang in het onderwijs gestaan en is nu directeur van een school. En ook in dat soort domeinen gaat het steeds over, kinderen moeten eigenlijk echt met de hand schrijven, omdat dat echt dingen doet met die verbinding in je hersenen. En het de dingen vastpakken en tastbaar maken is ook natuurlijk, heeft ook een waarde op zich. En alles voelt zo... vluchtig en ontastbaar en veel of zo.
1: Ja, en hoe kijk je ernaar dat we daar ook nog eens een bedrijf voor nodig hebben? Google of welke andere cloud provider?
2: Ja,
1: dan
2: ik ben
1: ook?
2: Op zich niet zo'n soort. En je hebt echt. Ik heb zeker in mijn soort acteurs, kunstenaarskringen wel veel soort radicale mensen die helemaal van al die bedrijven af willen. En dat lukt mij gewoon helemaal niet.
1: Die mensen moet je bellen je dan als ze op het station staan?
2: Ja, inderdaad.
1: De trein-app niet kunnen lezen.
2: Exact.
1: Die ken ik
2: dus, ik ken mensen met een Nokia-telefoon die heel de hulp nodig hebben om de kaartjes te kopen voor de trein of te weten waar ze zijn met Google Maps of zo. Dus ik ben niet zo anti-systeemdenker of zo als zij, maar Ik word wel zenuwachtig van het feit dat ik gedwongen word om... Ik heb bijvoorbeeld een heel crappy smartphone. Ik zou echt een betere kunnen kopen met meer unlimited internet, weet ik veel. En dan denk ik toch, nee, dit moet ook genoeg zijn of zo. Dus ja. Ik probeer wel ergens... Ik ben er wel mee bezig, ja.
1: Ja. En hoe werkt dat dan in jouw hoofd? Dat is iets heel vanzelfsprekends. De meeste mensen doen het, denken er niet bij na, behalve dan die extreme gevallen die zich er helemaal van afkeren. Maar je hebt dan die gedachte, het valt je op dat je heel veel foto's hebt, dat het iets doet met hoe je je herinneringen beleeft. En ja, wat ga je er dan mee doen? Wordt dat werk? Of,
2: Ja, ik denk dus dat... Ik heb denk ik dus de allerleukste job ter wereld. Ik mag theatervoorstellingen maken. Eigenlijk dat is mijn hoofdjob. En die boeken zijn eigenlijk als een soort per ongeluk gevolg van dingen die ik heb onderzocht of zo. Maar voor een theatervoorstelling is het leukste, vind ik, dat je dan in zo'n soort thema, of je begint zo het gevoel te hebben dat dingen met elkaar te maken hebben, bepaalde onderwerpen of dingen waar je tegenaan loopt, en die dan met elkaar gaan verbinden en dan daar echt induiken en dat bijvoorbeeld zelf echt gaan doen, dat opruimen of zo'n experiment van zo'n blokhut in Canada. Ik bedoel, 9 maanden ga ik niet vrij kunnen maken, maar wel een paar weken dat echt doen en kijken wat ontdek ik dan. En daar dan vervolgens over mogen schrijven of mogen vertellen aan mensen, dat vind ik echt het leukste wat er is.
1: Ja, de rode draad aan je werk lijkt wel te zijn dat je in het kleinere of in de kleinere dingen waar jij tegenaan loopt, het grotere probeert te laten zien.
2: Ja, dat is inderdaad, nu ik zo'n beetje kan terugkijken op de dingen die ik al gedaan heb, blijkt dat inderdaad de rode draad. Het is niet een soort heel bewuste keuze geweest van dit is wel mijn ding of zo. Maar ik ben een heel nieuwsgierig iemand. Dus ik wil altijd dingen weten van mensen. En dat kunnen dus hele kleine dingen zijn. Ik wil ook iets weten van mijn buurman als hij iets zegt over dat hij allemaal bepaalde planten heeft. Dan wil ik weten waarom dan. En wat voor soort planten het zijn en wat hij er mooi aan vindt. En zo kom ik wel vaak op verhalen die mij dan... die bijna als een soort spiegel dienen voor een soort groter gevoel wat daarachter zit. Ja, daar hou ik heel erg van.
1: Ja, nou, nog even terug naar dat digitale, die achteloosheid waarmee we alles opslaan. Denk je dat dat zich ook vertaalt in een soort achteloosheid in hoe we met spullen omgaan of contacten? Of,
2: Ik denk wel dat we meer dan ooit... Zeg maar bijvoorbeeld eenzaamheid. Iemand zei laatst tegen mij, eigenlijk was dat 50 of 100 jaar geleden best een normaal gevoel. Voor een soort voor een boer die op een akker staat en 10 uur alleen tussen die aardappelen daar staat. En die dacht niet heel dit, wat ben ik eenzaam. Die was daar gewoon. En zijn gedachten gingen misschien gewoon nergens naartoe. Best wel mindfulness of zo. Hey, ik bedoel, die moest natuurlijk keihard werken.
1: Ik kreeg er wel rugpijn van.
2: Ja, nee, zeker. Nee, zeker. Maar ik bedoel, het gevoel van alleen ergens zijn en... En een beetje voor je uitkijken of zo, was niet zo'n vreemd gevoel. En nu kan dat echt een gevoel zijn waar mensen zo van schrikken en zo niet weten wat ze ermee moeten. Dus die verschuiving van... we zoeken denk ik wel collectief naar zeg maar meer verbinding en meer ook community of gedragen worden door een soort samenleving. Terwijl we nog nooit zeg maar ons ook zo overprikkeld hebben gevoeld. Dus daar... ik denk wel dat de veelheid van dingen wel zorgt voor ook een soort eenzaam gevoel. En
1: Terwijl jij ook nog, en je beschrijft het ook in de lijst, wel een heel andere periode hebt meegemaakt. Je beschrijft je eerste jaren in Antwerpen toen je aan de theaterschool zat daar en hoe je dan je partner leerde kennen. En hoe dat dan ging, mensen hadden wel een Nokia of zo, maar berichten waren duur, dus er werden meestal geen berichten gestuurd. Dus ja. Misschien kan je nog wel iets van die verveling herinneren. Of van die...
2: Ja, zeker. En bijvoorbeeld, en ik zie het bij mijn kinderen, mijn dochter is 7 en ze vraagt al 3 jaar met Sinterklaas een iPad. Ze schrijft dan AIPET en dan 100 keer iPad alsjeblieft. En Sinterklaas schrijft dan dus altijd netjes een brief terug van ik geef geen elektronisch apparaat, cadeau. En ik probeer haar nu echt soms uit te leggen van, kijk, als jij nu leert je te vervelen en dan iets te bedenken wat je leuk vindt om te doen, dan heb je echt goud in handen. Want dan kan het eigenlijk nooit meer misgaan. Als je dan een keer vastzit in de trein 3 uur, dan is dat niet een heel groot probleem. Of als je gewoon, het leven wordt dan leuker. Terwijl als ik jou nu een iPad geef en jij heel je leven gewoon, wanneer je denkt, ik weet niet, ik heb even niks te doen of voel me eigenlijk even niet zo goed, begint gewoon te scrollen, dan... Ja,
1: het is wel een goede les om je kind aan te leren, maar ik vraag mij soms af... Ik probeer dat ook te doen, maar ik vraag mij soms af, kan ik het zelf nog wel? Ik kan het me nog herinneren en ik herinner mij dat het iets waardevols bijbracht, maar nu heb ik toch ook die telefoon waar ik,
2: maar ja,
1: op de bus sta te wachten, helaas toch wel vaak
2: zeker.
1: Opzit.
2: En er is ook wel die heel bekende foto toch van New York Times uit de jaren, wat is het, 30 of zo, dat iedereen zo boven zo'n krantje zit in de metro en eigenlijk op dezelfde manier zo niet contact met elkaar. Ik denk dat het op zich ook prima is dat je niet de hele tijd met de mensheid om je heen wilt connecten. Je wilt soms ook gewoon even na een lange werkdag gewoon door het nieuws scrollen of zo. Maar nee, ik denk zeker dat we met kinderen daar heel erg mee bezig zijn. Maar in eerste instantie misschien moeten kijken naar hoe we dat zelf doen. Maar ja, ik ben wel opgegroeid zonder smartphone. Ik had die pas toen ik 20 was. We hadden thuis een tv met gewoon een paar zenders. Dus je kon gewoon kijken wat er op tv was.
1: Je kan geen smartphone gehad hebben op je 20ste, denk ik. Het was
2: later.
1: Een Nokia waarschijnlijk, nee?
2: Ja, wacht.
1: Smartphones?
2: Nee, wacht. Ik ben dus...
1: In 2000... Wacht, hoe oud ben je? We zitten hier
2: of 23 of zo. Ik weet niet. Zo in de 20, ja. Dus ik ben nu 40. Dus ik denk... Maar ja,
1: dan
2: bedoel...
1: bestaan die dingen al?
2: Ja, de eerste iPhone is toch wel...
1: 2006 of zo?
2: Ja, nou ja, zoiets, ja. Maar in ieder geval, het duurde dus lang voordat ik dat had. Dus ik denk wel echt dat ik genoeg tijd heb gehad om zonder al die apparaten, zeg maar, me te ontwikkelen of zo. En dat vind ik echt een grote uitdaging van nu. Het gaat zo snel. In de afgelopen 10 jaar is er zoveel veranderd dat ik wel denk, oh ja, wat gaan we hiermee doen, jongens? Zeg maar, ja. Dat is wel iets wat me echt wakker kan houden 's nachts.
1: Nu, theater is wel een plek waar iedereen zijn smartphone uit beleefdheid toch wel even wegsteekt.
2: Ja.
1: Is dat belangrijk?
2: Ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik theater zo magisch vind. Tuurlijk kun je thuis een goede film kijken, maar hoe voelt het als je met een hele groep mensen samen naar bijvoorbeeld die film kijkt of naar een voorstelling kijkt? En dat moment, als die lichten uitgaan en dan 1,5 uur samen iets beleven. Dat is zo bijzonder, zeg maar. Je moet jezelf dat eigenlijk echt gewoon om de zoveel tijd cadeau doen, want het is echt iets. En natuurlijk zit er soms iets tussen waarvan je denkt, ach, ik vond het helemaal niks. Maar ja, dat maakt niet uit. Je moet het gewoon doen als een soort... Als ik laatst nog een keer naar live muziek luisterde, dacht ik, dit is echt magisch. Er moeten echt genoeg plekken zijn waarbij je dit kunt meemaken. Dat iemand dat voor je speelt en dat je dat dan voelt of zo, samen met andere mensen.
1: Ja, het is grappig, want nu beschrijf je de cultuurwereld als een soort sociale verplichting, waardoor we dan eindelijk eens van onze smartphone af zijn en kunnen voelen hoe dat ook alweer was. Of ja, dat de druk daar groot is om hem opzij te leggen.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Dat is wel een nieuwe functie voor cultuur eigenlijk.
2: Ja man, cultuur gaat ons redden.
1: ja, je bent op dit moment aan het toeren met een voorstelling
2: ook. Ja, zeg me hoe het moet, heet de voorstelling.
1: Ja, alsjeblieft, zeg me hoe het moet.
2: Ja, nou, kom kijken. Zet je telefoon uit, dan gaan wij je zeggen hoe het moet. Nee. De voorstelling gaat over een vriendschap die ik heb met mijn collega theatermaker Freek Viele bij De Nieuwe Tijd. En wij zijn al 20 jaar beste vrienden, maar we kunnen elkaar ook echt niet uitstaan. En zeker in werk botsen wij heel vaak. Dus we hebben een voorstelling gemaakt eigenlijk over dat soort relaties die je hebt met een broer of zus of een vriend die je al lang kent of je ouders. Mm. En je steeds op dezelfde manier eigenlijk met elkaar botst. En dan in plaats van te zeggen...
1: Ik ben weg.
2: Ik ben weg of ik wil aan mezelf denken. Dit zijn mijn grenzen. Wat nu heel in is, van dat je heel principieel je eigen ruimte bewaart.
1: Het is nu echt mode om te breken met je familie, wat ik soms natuurlijk begrijp, maar ik denk dat er ook een soort waarde zit in het toch maar uithouden met die mensen met al die verschillende overtuigingen. En...
2: Nou, dan moet je dus echt naar de voorstelling komen, want het gaat dus echt over wat als je dat nu niet doet en eigenlijk dat saaie, beetje onhippe weg kiest van het compromis zoeken, elkaar terug opnieuw proberen te begrijpen, naar elkaar luisteren, ook al vind je die persoon even heel vervelend. Mm. Het is een soort ode aan het ploeteren. Mm. Van vrienden of relaties.
1: En wat heeft die vriendschap jou geleerd al die jaren? Dat er waarde zit
2: iemand die ik dus heel irritant kan vinden, ook een van de belangrijkste vrienden is in mijn leven. En ik bedoel, dat heeft zoveel waarde. Wij delen eigenlijk gewoon al de helft van ons leven met elkaar. En ik wil helemaal niet denken, dit is niet goed voor mij. ik breek hiermee of zo. Want dan heb ik zo'n beeld dat ik uiteindelijk in mijn eigen gelijk alleen op een soort berg zit. En
1: hoe kijkt hij ernaar? Vindt hij jou ook zo irritant bij momentum?
2: Ja, we hadden eergisteren nog ruzie toen we naar een voorstelling aan het toerijden waren. Dus we maken nog steeds ruzie. Maar we zijn wel denk ik ook echt op een punt gekomen dat we soort van onvoorwaardelijk kiezen voor steeds opnieuw dan maar ruzie maken.
1: Ja, kiezen voor de wrijvingen.
2: Ja, ja.
1: Suzanne Grotehuis, veel dank om hier te zijn. Jouw voorstelling toert nog. En wie ook jouw lijst wil, even kijken hoe het zit met de gelijkwaardigheid in de relatie. De lijst ligt in de boekhandel, maar daar hangt ook een heel boek aan dat ook over allerlei andere dingen gaat. En jouw eerste boek, Waar zijn de wolken? Een pleidooi voor minder zelfzorg, ligt ook in de boekhandel. Dank om hier te zijn.
2: Dank dat ik hier mocht zijn.
1: En u thuis, dank voor het luisteren. Dit was De Jaren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren of een andere, dat kan op VRT Max of op eender welk podcastplatform. Oh, en als u Suzanne Grotehuis in het echt aan het werk wil horen, haar voorstelling Zeg me hoe het moet, dat is geen zelfhulpvoorstelling, maar dat zal u wel merken als u ernaar gaat kijken, speelt op 22 augustus nog in Breda en gaat dit najaar uitgebreid op tournee. En voor nu onthoud ik, blijf bevriend met mensen die je vervelend vindt.
2: Oké, dankjewel.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Blusvliegtuigen boven de Hoge Venen kunnen moeilijk water tanken in meren door de dichte rook. Ook het leger zet extra materieel in om het vuur te bestrijden. En op het WK hockey spelen de Belgische hockeyvrouwen hun openingswedstrijd. De dichte rook door de natuurbrand in de Hoge Venen bemoeilijkt de opdracht van de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Daar is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken, maar dat lukt voorlopig niet omdat de rook te dicht is. Wim Schepens met een verslag uit Robertville.
3: Geen helikopters, wel boeren die hier hun tankwagens komen vullen. Door de dichte rook kunnen helikopters moeilijk hier geraken. Dus leveren de boeren extra inspanningen om de brandweer te helpen.
4: J'ai mis de l'eau bij de boven de route pour essayer que le feu n'atteigne pas les sorties et tout ça.
3: Langs de uitvalswegen staan vrijwilligers met standjes om de boeren en de brandweer bij te staan.
5: On leur offre à manger, à boire. Et tout ce qu'on peut pour les aider un petit peu et faciliter leur journée.
3: In het vlakbijgelegen Soerbrot is een deel van het dorp gisteren geëvacueerd. Deze inwoner moest nog niet vertrekken, maar hij is wel voorbereid.
6: On a préparé des valises quand même au cas où, mais voilà pour l'instant non.
3: De strijd tegen het vuur is hier nog niet gestreden, maar gaat wel voort.
2: Op dit moment zijn er 2 blushelikopters van de Belgische federale politie actief. 2 grote heli's uit Nederland en ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten is ter plaatse in de Hoge Venen. Hij vindt niet dat het blussen vanuit de lucht te traag is begonnen.
7: Nee, het is niet zo. We hebben heel vlug met onze eigen helikopter gewerkt. Maar jullie moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. En dus, eerst is het gevaarlijk om te vliegen. En 2, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet gaan. Dus dat is een goede verband tussen de mensen die op de grond zijn en de mensen die in de lucht zijn.
2: Op de grond zet het leger nu al 6 grote brandweerwagens in. Gisteren ging het nog om 4 wagens. Bij de voertuigen zijn 19 brandweermannen die elke 12 uur worden afgelost. En er zijn ook heel wat Vlaamse brandweerploegen aanwezig. Coördinator Niels Bouws.
8: Momenteel zijn we met een 70-tal manschappen hier en zo'n 21-tal voertuigen. Dat zijn bosbrandweerwagens en een aantal boscommandowagens. Er zijn verschillende technieken. Uiteraard is waterspuiten het meest gekende. Maar dat kan ook zijn dat we met een vuurzweep zaken neerslagen. Nu, dit is een zeer bijzonder moeilijk terrein. Het is allemaal veengebied. Zo'n veen is meters diep. Dat zorgt er eigenlijk voor als je daar water op spuit dat dat niet indringt. Dat smult zeer diep, die brand. Het kan ook wekenlang aanhouden, zo'n brand.
2: In Genk, in Limburg, is een passagier op een elektrische step levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Op de step stonden 2 mensen, 2 mannen van vooraan de 40, wat niet mag. De man aan het stuur verloor de controle, waarna ze allebei vielen. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De bestuurder raakte zelf licht gewond. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. En op het WK hockey zijn de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, een half uur geleden begonnen aan hun openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Ze spelen in Waver. Jonathan met de penningen, hoe doen de Panthers het?
9: Ze doen het goed. Ze zijn net begonnen aan het tweede kwart met een voorsprong. 2-1 zit. Maar ze moesten wel reageren na een vroege achterstand. Na een penalty corner die ze makkelijk hebben kunnen uitbuiten. De Nieuw-Zeelandse vrouwen. Daarna kregen de Belgen er zelf ook 2. En ook die hebben ze allebei heel efficiënt kunnen benutten. Op die manier dus teruggekeerd. Een doelpunt van Stefanie van den Boren. En daarna een doelpunt van Emma Puvreen. Op deze manier zijn ze dus begonnen met een voorsprong. En willen ze winnen net zoals de Red Lions gisteren hun toernooi hebben geopend tegen Frankrijk.
2: Dankjewel, Jonathan. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Tijdens de wedstrijd rijden de renners vooral over onverharde wegen van grind en zand. In Grobbendonk was Soete samen met zijn trainingsmakker Wout van Aert op weg naar de meet. Maar op enkele kilometers voor het einde moest Van Aert Soete laten rijden. Van Aert had krampen en werd 2e. Achteraf baalde Van Aert dat hij niet kon winnen, maar was hij ook blij voor zijn vriend.
10: Ik had iets te veel werk verzet, denk ik. Laatst zat ik tegen de kramp aan en moest ik dan laten gaan. Vooral dat ik enorm heb afgezien. Ondertussen is er ook al een beetje blijdschap bijgekomen. Want, ja, we zijn heel goede vrienden en kunnen hem natuurlijk de titel enorm. Maar ik ben wel diep geweest.
2: Bij de vrouwen ging de Belgische titel naar Nathalie Becks. In het voetbal heeft AA Gent met 1-2 gewonnen bij La Louvière. Gent kwam eerst op achterstand, maar kwam terug. Gent heeft nu 6-6 en gaat het mee aan de leiding met Club Brugge en Antwerp. Eerder vanmiddag verloor Anderlecht met 1-0 op het veld van Promovendus Beveren. Voor Anderlecht is het de eerste nederlaag in de competitie. Het weer wordt bewolkt vanavond en vannacht met een paar buien vanaf de kust bij minimaal tussen 13 en 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later klaart het meer op en halen we tot 25 graden in het centrum. Vanaf dinsdag periode van regen en buien en dan tot 24 graden. Vooraan de rook van de brand speelt de blusvliegtuigen boven de Hogevenen parten. Ze kunnen moeilijk water tanken in meren om het vuur te bestrijden. Alles hierover is ook te volgen op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Annemarie Segers.
12: Goedenavond. Nog nooit zoveel palmbomen en pauwen bij elkaar gezien als in de tuin van Jerko en Joram eerder deze week. Een overweldigend paradijs vol bloemen en dieren. Mogen deze Zanzibar vandaag net zo paradijselijk aanvoelen. Welkom.

Op zaterdag 20 augustus staan ze op het Boombouwfestival in Lievegem. Dit Narragonia-kwartet onder de bezieling van Toon van Mierlo en Pascal Rubens. Dat Boombouwfestival loopt van 19 tot en met 23 augustus en belooft een hele race van workshops, leuke dingen voor kinderen, lekkere hapjes en drankjes en uiteraard muziek. Diezelfde zaterdag, 20 augustus, om 3:00 PM, treedt Hartwin Dores solo aan in Lievegem. De naam Hartwin komt uit het Oud-Germaans en betekent zoveel als sterke vriend. Een vriend die accordeon speelt en componeert in alle zachtheid, klaar voor verre innerlijke reizen.

Vanaf morgen, maandag 17 augustus tot en met zaterdag 22 augustus, kunnen we in Brussel op allerlei ongewone plekken terecht voor muziek uit verre oorden tijdens het jaarlijkse Hide and Seek Festival. Zo geeft Tonada van Zonet een concert in Lavabo, een soort laboratorium voor kunsten in Hartje Marolle. Tonada komt uit Barranquilla, Colombia en blaast de bullerengue-traditie nieuw leven in. Hun beide concerten zijn helaas al uitverkocht. Op zaterdagmiddag 22 augustus is op datzelfde Hide and Seek Festival in Brussel de Syrisch-Belgische Elias Pachoura te gast in het Brussels Centrum voor Tibetaanse Studies. Uit zijn recente debuutalbum kiezen we zijn melodie Orientale.

Achter het Hide and Seek Festival zit als vanouds muziekpubliek. En ook het debuutalbum van Ilias Pashoura kwam uit bij die organisatie. In zijn composities hoor je de traditie uit Damascus, vermengd met invloeden uit Irak, Azerbeidzjan en België. En dan nu een verbluffend staaltje kalendervastheid van muziekcollega Christopher Biest. Nooit te beroerd om zijn selectie nummers aan te passen aan seizoenen, wereldgebeurtenissen, modekleuren of de jongste culinaire trends of simpelweg onze agenda. 16 augustus is het en 16 augustus weer klinkt ook in deze song.

Mariel van Kamp op nikkelharpa en Thibaut de Bonje op gitaar. Samen goed voor een Scandinavisch repertoire met een stevige tik Belgitude. Zo begonnen ze aan Manneke. Deze pastiche nummer 1 komt uit hun recente debuutalbum. Ierse bravoure nu. Joel Anderson bouwt mondharmonica's op maat. Ik wist niet eens dat zoiets bestond. Maar hij doet dat dus en speelt zelf op mondharmonica alsof zijn leven ervan afhangt. Samen met banjo-grootmeester Enda's Keil nam hij onlangs The Dark Well op. Een album als een ode aan de Ierse traditie.

uit The Dark Well. Een album van Angus Cahill, Joel Anderson en vele, vele gasten. Waar komt die titel vandaan? Een oude, diepe, donkere put daagt je uit te drinken. Banjo en mondharmonica, twee zwerfkatten, deinzen terug voor hun eigen donkere stemmen, hun noten als vuursteen die hard wordt geslagen tegen de stilte. Hun album is bedoeld als een muzikale klap in het gezicht, scherp als de vloek van de wind door doornen. Drinken tot op de bodem uit of verdrink. En van een zwarte waterput naar de Zwarte Zee. Een regio die Avi Avitel zo fascineerde dat hij met zijn mandoline zwaaide naar zijn ensemble Between Worlds en er ook nog een Georgisch mannenkoor, Roustavi, bij haalde. Deutsche Grammophon bracht de cd uit. Dit is een fragment.

Na de zwarte put en de zwarte zee, nu ook nog zwarte aarde. De kleurpotloden van Christophe zijn duidelijk spoorloos. Maar mooi was het wel, zeker weten. Black Earth van de Turkse pianist Fazıl Say was dat. Met andermaal Avi Avitel in datzelfde project rond de Black Sea. Hoe klinkt een spiegel, vraagt dat aan Dafer Youssef, Tunesisch componist, zanger en oetspeler. Hij heeft net een nieuw album uit, Shiraz, en geeft dit najaar een paar concerten in Frankrijk en Zwitserland. Wij kiezen voor wat ouder werk, Sounds of Mirrors, de klank van spiegels.

Arabische muziek met een pasta van jazz, global en klassiek tot rock en elektronica. Dafer Youssef draait er zijn hand niet voor om. Technisch indrukwekkend, vol emotionele kracht. Geloof me, dat lukt echt alleen met een meesterlijke beheersing van complexe ritmes en gespierd improvisatievermogen. In dit tweede nummer van Dafer Youssef hoorde je ook de heerlijke tabla's van Zakir Hussain en de klarinet van Hüsnü Senlen Dirici. We blikken al even vooruit naar woensdagavond. Dan pakt Clara in concert uit met Fleur Noire, een Frans-Argentijns tangero-orkest.

Of hoe de as Parijs-Buenos Aires weer tot leven komt. Het vrouwelijke Tanguero Orkest Fleur Noire werd opgericht door pianist Andrea Marsili. Vorig najaar gaven ze het beste van zichzelf tijdens hun Womex-concert in het Finse Tampere. En nu woensdag zit je op de eerste rij tijdens Clara in concert. Fleur Noire heeft ook een nieuw album uit, Tangos Aumentados, maar dat is voor een andere keer. We hebben vanavond al flink wat hoeken van deze zotte wereld gezien. Maar wat ontbreekt nog? Even denken, doe mij maar Rwanda.

Alsof je mee in de hotelkamer zit waar al deze nummers zijn opgenomen. 19 songs in 3 uur tijd. De muzikanten ploften nadien op de sofa compleet op. Alle nummers zijn gezongen in het Kinyarwanda, de officiële taal in Rwanda. Adrien Kisigira en zijn collega, samen het folkduo Good Ones, kregen voor hun 5e album Rwanda Sings with Strings het gezelschap van een cello en een viool. Vaak zingen ze over de liefde, ook hier. Je kreeg een bruidschat en toch liet je mij in de steek. Nog meer cello krijgen we van Vincent Segal. Die zat vorig jaar samen met Cora Monument Balaké Sissoko, accordeonist Vincent Perani en Émile Parisien op sopraansax. En dat loopt als een trein, een heel aparte trein.

Wie hem ooit uitprobeerde, zat weer zacht op de fluwelen banken terwijl je het landschap leest. Orient Express is een fragment uit Sukora met even fijnzinnige zwoelte in de muziek als in het decor van dat legendarische transportmiddel. Sissoko, Segal, Parisien en Peirani, een magisch klavertje vier. Over treinen gesproken, meer en meer muzikanten verplaatsen zich liever met de trein dan met het vliegtuig of met de auto voor hun optredens. Benieuwd of het Amsterdams Andalusisch Orkest dat ook doet.

0: van Nixie.
1: Shukran. Een uitbundige bende, zo zien ze eruit. De mensen van het Amsterdams Andalusisch Orkest. Naast het Andalusische mystieke soefie- en volksrepertoire wagen ze zich ook aan maloem en flamenco, allemaal binnen die Andalusische traditie, en aan muziek uit het Midden-Oosten. Soms ook met verhalen, gedichten of theater erbij. Leuk is dat. Música Popular Brasileira nu, kortweg MPB, met Monica Salmaso uit São Paulo. Die MPB gaat al een tijdje mee, ontstond halverwege de jaren 60 vorige eeuw als een mix van bossa nova met folk, jazz, samba en rock. Muziek die hart en ziel van Brazilië blootlegt.
2: Eu moro na roça, ja, ja. Eu nunca morei na cidade.

Uit een recent live album Minha Casa van Monica Salmaso plukte Christopher Bies deze rurale song over de kloof die nog altijd gaapt, ook in Brazilië, tussen leven in grootsteden en leven op het platteland. Over een jongen die graag schoolmeester wil worden, maar nog niet kan lezen. Isolement en eenzaamheid kent talloze gezichten. Componist Alex Wakim uit New York ziet zijn muziek als een astrolabium om de wereld te begrijpen. En ook hij weet wat het is, alleen zijn. Je suis seul ce soir.

0: Sounds of Clare, zijn recente album, verwijst naar de jeugd van zijn grootmoeder in de Levant. Alex Joachim combineert Arabische instrumenten zoals de ney met elektronische texturen en dat zorgt voor soundscapes met veel zuurstof. Bijna 30 jaar geleden overleed de Amerikaanse Townes Van Zandt, een welhaast mythische singer-songwriter die buiten tijd en ruimte voortleeft in zijn muziek.
1: Let us call out for the sake of the song.

Erickson Delcroix, een Belgisch country en bluegrass duo met Nathalie Delcroix, vroeger Lais, en Björn Erickson, vroeger Zita Swoon. Black Jack David van zo net komt uit hun debuut van 2014, Forever, met de Appalachen-traditie als inspiratie. Niet te evenaren samenzang. Op zaterdag 21 september geven ze een concert in Turnhout. Zometeen Eldorado met Jan van Biesen, die een gooi doet naar het WK Atletiek als hoogvlieger. Was weer heerlijk, zo samen met jou. Geniet nog van de zomeravond en graag tot later.

0: is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen blijft nog altijd voortwoeden. De gevolgen van die brand zijn enorm. Zowat de helft van de oppervlakte van het beschermde natuurgebied is vernietigd. Meer dan 3000 hectare. Enkele unieke zones met hoogveen waren duizenden jaren oud. Nationaal natuurlijk erfgoed dat nu verloren is, vertelt boswachter Yves Pieper.
1: C'est vraiment très très profond, c'est très destructeur. On a perdu deux zones très importantes qui ont des milliers d'années et ça ils sont perdus pour toujours. Donc on a perdu un patrimoine naturel, même national pour la Belgique.
0: De bosbrand die gisteren is uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens, is intussen wel onder controle. Volgens de lokale overheid zou er uiteindelijk 95 hectare natuur in de as gelegd zijn. Gisteren werd nog gevreesd dat het getroffen gebied veel groter zou zijn. Bij de bluswerken van de brand raakten twee brandweerlieden gewond. Sport dan. De Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun eerste wedstrijd op het WK-hockey gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-2. Een verslag van Jonathan Mettepenningen.
2: Dit is hoe je het WK wil openen. Een statementoverwinning voor de Red Panthers die er graag nog drie hadden binnengelegd. 5-2 is een terechte uitslag, want de Belgische vrouwen stonden sterk, hadden veel drive naar voren en speelden met bakken energie. Het verschil maakten de Panthers net zoals de Lions gisteren van op de strafcorner met de sterke Stefanie van de Borre. En ook Charlotte Anglebert en Justine Razier sloegen zichzelf tegen een uitgeput Nieuw-Zeeland nog op het scorebord. Een zorgeloos begin zo voor de Belgische vrouwen die nu toewerken naar de moeilijkste groepswedstrijd tegen Spanje.
0: In de hoogste klasse van het voetbal is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Standaar bijna afgelopen. Standaar leidt de wedstrijd met 1-3. En in de wedstrijd van Lommel tegen Charleroi staat het bij de rust nog 0-0. Eerder vandaag won AA Gent nog de wedstrijd tegen La Louvière met 1-2. Rick de Milde, trainer van Gent, was tevreden met het resultaat.
3: Zeker na de zesde wedstrijd in 3 weken. Dus ik voel ook aan sommige jongens dat die echt ook vermoeid zijn. Dat is natuurlijk allemaal geen excuus wat je wil in Europa spelen. Maar hier spelen is dat sowieso lastig. En dan met dat in de been maakt het wat moeilijker. En dan vond ik toch chapeau dat mijn groep gereageerd heeft en nog die overwinning binnengesleept heeft.
0: Door de overwinning komt Gent met 6-6 mee aan de leiding in het klassement. Samen met Club Brugge en Antwerp. En dan nog een voetbalbericht, want de Belgische trainer Sébastien Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. Pocognoli was 2 seizoenen geleden nog trainer bij Union, toen de club voor het eerst in 90 jaar landskampioen werd. Daarna verhuisde hij naar de Franse topclub Monaco, maar daar werd hij deze zomer ontslagen. Bij de Schotse nationale ploeg volgt hij Steve Clark op. Hij tekent er een contract van 2 jaar. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Lucas Envaux net geen medaille gewonnen. Hij leek op weg naar een zilveren medaille op de 400 meter vrije slag, maar in de laatste meters liet hij zich nog inhalen. Het goud was voor de Fransman Léon Marchand. Sarah Dumont kwam nog 2 keer in actie op deze laatste dag van het EK. Op de 400 meter vrije slag werd ze 7e en op de 2 meter vlinderslag eindigde ze als 8e en laatste in de finale. En Florine Gaspar werd 7e op de 50 meter schoolslag. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt weer met kans op een paar lokale buien. Bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
5: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
6: How shall I begin my story? That has no beginning.
4: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.
7: The concert begins. It'll be a symphony of music learned and experienced, note by sensuous note. We will experience the broadest and fullest pleasures of love in movements. In each movement, more is learned of ourselves.

Wait.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. En de voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Surbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen ook nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten en dat voor onbepaalde duur, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het parket van Luik heeft dan weer een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er is voorlopig sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen in de loop van het onderzoek. In Deurne bij Antwerpen hebben vanavond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Morgen zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden al tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen die plannen, maar de actievoerders vrezen dat er morgen toch gekapt zal worden. Dat zegt Lode Danemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
1: Wij gaan denk ik vanavond met een bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Steeds meer mensen in ons land krijgen een of andere vorm van bescherming omdat ze bedreigd worden wegens hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om politici, ambtenaren, politiemensen of magistraten. Dit jaar werd al voor 81 mensen die beschermingsprocedure opgestart. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 59. Volgens de overheid heeft die stijging te maken met de georganiseerde criminaliteit, maar ook met een grotere alertheid voor mogelijke dreigingen. Sport dan. Op de laatste dag van het EK atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornado's net geen medaille kunnen winnen op de 4x400 meter. De 4x400 meter ploeg bij de vrouwen, de Belgian Cheetahs, werden zesde in hun finale. Simon van Glabeke, best jammer, want het was nipt voor de Tornado's, toch?
2: Ja, lang leek er een vijfde Belgische medaille in de maak op dit EK. Maar in de slotmeters snelde de Nederlander Vijvers nog voorbij de Belgische slotloper Daniel Segers. De Belgian Tornado's eindigden zo op de ondankbare vierde plaats op amper 200ste seconde van brons en op 3500ste seconde van Europees kampioen Italië. Op het vorige EK 2 jaar geleden in Rome pakten de Belgian Tornado's nog goud, maar in Birmingham misten ze met Alexander Doom hun op papier sterkste pion door een blessure. Op de 4x400 meter bij de vrouwen eindigde de Belgian Cheetahs zesde. Het goud was voor Nederland. Zo eindigt het EK atletiek in Birmingham met 4 Belgische medailles.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal hebben Standaar en KV Mechelen 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond 1 minuut voor het einde nog 1-3 voor, maar in het slot kon KV Mechelen nog gelijk maken door 2 strafschoppen. Standaarspeler Ibe Houtekiet snapt niet wat er gebeurde op het einde.
3: Ja, we zijn nog allemaal heel verbaasd dat zo is gelopen. Dat dat 2 keer penalty was. Beide situaties eigenlijk niet deftig kunnen zien van mijn standpunt. Of ja, mijn standpunt zegt geen penalty, maar 2 keer VAR. Dus de VAR is altijd juist, hopen we toch. Ja.
0: Charleroi kon dan weer de wedstrijd tegen Lommel winnen met 0-1. Het staat daardoor nu mee aan de leiding in het klassement. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Bewolkt weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. En meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. De voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Surbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen ook nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten voor onbepaalde duur. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Net over de Duitse grens worden intussen twee gehuchten nabij Monschau ontruimd vanwege de bosbrand op de Hoge Venen. De inwoners kregen rond 10:30 te horen dat ze 10 minuten de tijd hadden om te vertrekken. Het gaat om 17 woningen en zo'n 30 mensen. Voor hen wordt noodopvang voorzien. De evacuatie komt er omdat de bosbrand door de wind blijft uitbreiden richting het zuidoosten. In Deurne bij Antwerpen hebben de voorbije avond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De komende dag zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen die bomenkap, maar de actievoerders vrezen dat er de komende ochtend toch gekapt zal worden, zegt Lode Dalemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
2: Wij gaan denk ik vanavond met een bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
1: De Amerikaanse staat Hawaii is getroffen door een orkaan. Vooral het grootste eiland, Big Island, kreeg het zwaar te verduren. Lokale media melden heel wat omgevallen bomen, geblokkeerde straten en hevige overstromingen. Verscheidene woningen zouden ook door het water zijn meegesleurd. De overheid heeft een noodtoestand afgekondigd. Er is al 1 dode gevallen door het stormweer. Het Marokkaanse leger heeft opnieuw enkele honderden mensen opgepakt die de voorbije dag probeerden om het Spaanse Ceuta binnen te geraken liever. Ook zaterdag gebeurde dat al. 2 weken geleden staken nog tienduizenden mensen de grens over. Meer dan 140 van hen kwamen bij die stormloop om het leven. Aan de grens werden het voorbije weekend extra Spaanse en Marokkaanse agenten en soldaten ingezet na oproepen op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Op het strand van Ceuta kwamen de voorbije dag ook 100 migranten samen om te demonstreren. Ze willen dat de Spaanse overheid hen asiel verleent. Het gaat om mensen die nog achtergebleven zijn na de stormloop in juli. En op het EK atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornadoes niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e op amper 200ste seconde van brons. Simon van Glabeke maakte een samenvatting van dit Europees kampioenschap van de Belgen.
3: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook 3e plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornadoes als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK. Maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkouders, zoals Nafi Tiam en Alexander Toom.
1: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt, weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook de komende dag eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara,
0: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.